0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws. Een automobilist heeft tijdens een achtervolging bij Maastricht een politieauto geramd. De sloop van het voormalig V&D-pand in Hartje-Roermond kan nog dit jaar beginnen. En een vrouw is gisteravond in Herten bij de auto bedreigd en beroofd.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
6: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
7: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van

0: uit K-pop Demon Hunters, Gnarly in Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via mac.nl. Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Op zondagmiddag gaan shoppen? Heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.

0: naar Porta.
1: Show.
2: Dit is L1
3: op zon.

Schöne goeiemorgen. Oh ja, daar moeten we even zangers tot te zeggen zo meteen. Maar doen we even live in L.A. Nog dit show. Lekker deze plaats. Stephanie Mills, Never Knew Like This Before. Op de dag dat we een nieuw nummer introduceren voor betreft de WhatsAppie L.A. Michael is even gewoon door de L1 app en dan weer duw op. App met de radio dus rechtsbovenin. En dan kun je meteen.

0: zei het al, een schöne goeiemorgen. Goeiemorgen Frans, welkom.
1: Schöne goeiemorgen.
0: Zo is het rustig vandaag.
1: Ja. Nee, je hebt.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. Over nog op oude wegen gesproken.
0: Ja, toen dat kijk ik nu. Kijk gebeuren, joh.
1: Dat het binnenkunt.
0: Thuis binnen, reis binnen.
1: Voor dit weekend.
0: Ja.
1: En al die Oktoberfesten die eraan zitten te komen.
0: Zit op vuur, hè?
1: Oh. Zou ik willen vuur stellen?
0: Ja.
1: Oosterkulturkreis met een Limbo-steentje.
0: Jo.
1: Het Katje Hens met Zieliedje.
0: Oh.
1: Niem ik in de arm.
0: Oh.
1: Goed succes. Natuurlijk met dit liedje. En Katje is ook in Keulen wel.
0: Ja, zeker.
1: Nou, we
0: die
1: weg,
0: die is ontzettend goed bezig, hè, Katje.
1: Ik ga jouw radio.
0: Radio, hè?
2: Het Keulse Roots.
0: Ja, echt hoor?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, misschien met Hentje meegekomen met Keulse Frans een paar keer, hè, door Keulen, door een Keulse gedronken al mollen. Hé, hey, maar dat is allemaal geluk, jong. Parkeer Keulse Frans en het ook gevonden je via de nieuwe L1 app. En volgens mij is langzaam begint iedereen in een klein beetje te vinden. Je hebt de nieuwe app, ga ik even door de L1 app en dan rechtsbovenin duwt op app ons en dan kun je op radio.
2: Ja, zo is het.
0: En dan gaat het automatisch naar de nieuwe app. En dan ook Johan, het Gerritsen, de Jokker van Postort.
3: Ik wou allemaal nog niet helemaal ervoor geweest. Je bent Jokker van Postort.
0: Hé, Jokkertje.
3: Ja, vandaag heb ik onverwachts toch al weekend.
0: Echt hoor?
3: Dus dat is prima, dat is goed. Nou, ik zeg vandaag. Dat is de gewoon een boek van maken.
0: Stem maar een handje.
3: Ja, we gaan in ieder geval al beginnen met het opbouwen van Mansholt. Dus dat is hier wat nog gaat. We hebben nog wel een paar feestjes van het weekend, dus we hebben nog wel gehad.
0: Dank goed, jong.
3: Dus dat is wel leuk allemaal. De vergelijker van vandaag op deze Feel Good Friday, dat is Gonna for Papa van Ulrich Salz.
0: Oh, Ulrich Salz.
3: Ik weet zeker dat iedereen wat grappig vindt. Nou, voor de rest, iedereen van de werk werkt. Voor de first zijn ze splintjes. Even weken ervast. En Radio.
0: Radio, ja, dat vult het door, maar ze te sturen. Die stem, joh, moet dan niet te veel jodelen met die Oktoberfeest. Want dat geeft niet goed, hè?
2: Dat is last van die stem als ik.
0: Nou, maar ik heb het al een stuk beter met die mannen. Allemaal pastilles er binnen, bij dich, hè?
2: Ook Ted. Ja. Mariel.
0: Ja.
2: Och, je hebt het nieuwe nummer ook gevonden.
0: Ja, Mariel, het gevonden.
2: Ja, ja. En, mag zomaar het nummer veranderen,
0: ja,
2: zeg.
0: Ja, nou,
2: goedemorgen, pa en ma. Hoorde dat Bea er ook al bij was.
0: Zeker.
2: Ja, dat klopt. Feel Good met het Schütze lied. Schütze Liesel, zeg.
0: Schütze Liesel.
2: Dat ken ik wel,
0: geen
2: Liesel.
0: Ja, hier is het.
2: Zeker. Oh, dan zie ik hier Thijsje Ronker zegt, groetjes Thijs uit Venlo, die heeft wel geen ingesproken.
0: Ja, zeker. Thijsje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, ja. Maarten en Pascal. En goedemorgen, gloeiappies. Heel, ik hoorde net dat Jeroen Gerritsen was aangevallen.
0: Ja,
4: Loco,
0: met Loco. Loco, ja.
4: Nou, ik heb dan een keer live een feestje gezien.
0: Zeker.
4: En toen ging het ganse publiek echt helemaal los.
0: Ja,
4: lekker meezingen.
0: Ja,
4: dus,
0: ja.
4: Nou, zet er maar een schipje bij. Ik vind het fantastisch.
0: Kom maar doen.
4: Mannen, geniet van de laatste werkdag van de
0: Domme
4: week.
0: Domme jong.
4: En alvast een heel fijn weekend.
0: Dik ook.
4: Radio.
0: Ah, nee, dat is nog wel goed. Dat is bezig. Dankjewel. Dit is LA.

0: uitzending.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Het is een mooie vrijdag.
0: Ja, dat is het.
1: Mijn suggestie voor de voorgloeier is Seven Wonders van Fleetwood Mac.
0: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet, hoor. En zeker seven achter elkaar. Zo is goed getal zien natuurlijk. Maar we zitten vandaag op de 2e van oktober. We komen nog veel meer appjes binnen. Mira Seven.
2: Ja, zeker. Willemke Verbuke is er einde van.
0: Mm-hmm.
2: Ze zegt goedemorgen allemaal. Willemke groeit het weekend in met Miley Cyrus.
0: Oeh.
2: En Flowers.
0: Flowers van Miley Cyrus.
2: Zeker. En Robert Loke, die gaat vandaag voor Happy Day.
0: Happy Day.
2: Onze berenman, V. Laurens.
0: Jij
2: hebt het nu nummer gevonden. Die zegt Loco Loco van Jérôme.
0: Ja. Is wel populair in Jérôme Gillissen, hè?
2: Absoluut, ja hoor.
0: Kort op inzetten.
2: En dan heb ik hier Peter, die zegt... Ik grond voor Marleen Rutte met Bring Mich Nog Lang Niet de Hoes.
0: Nee, nog zeker niet.
2: Wie ook binnen is gekomen is Fransje Broekhuizen.
0: Hij heeft
2: ook een pleetje gezien.
0: Oh, daar moeten we zo meteen op.
2: Komen we zo meteen op.
0: Ja, zeer zeker. Nou, is er nog veel meer? Kiep Thunderstruck, hem ook binnen.
2: Ja.
0: Zet je een naam bij? Zet even een naam erbij.
2: Ja, zo is het.
0: Iets met grondberging.
2: Ja, grondberging.
0: Dat heb ik niet, hoor.

0: leiding dat we sukkelen op met een lekkere vurgloeier. Kunnen van alles. Hey, ik zit niet tot toch binnenkomen. Hey. Zullen we er zo even in de uitzending horen? Ja. Eerst maar eens even door Fransje Broekhuizen.
1: Ja, zeker. Ja, hij heeft ook het nieuwe nummer gevonden, hoor. En zegt ook Nationale Ouderendag natuurlijk. Ik zie hem op zijn plaatje terugkomen. In het midden van het plaatje zien we een hart. Een oranje hart. Met daarin Nationale Ouderendag. En daaromheen allemaal plaatjes met wat ouderen erin die nog heel actief in het leven staan.
0: Zeker.
1: Net zoals Fransje Broekhuizen zelf, denk ik dan.
0: Ja, ja.
1: Hij zegt, op deze dag van de ouderen wil ik als voorgroeier mijn opa.
0: Mijn opa, mijn opa. En in Europa is er niemand zoals jij.
1: Juist, inderdaad. Leen Jorwaard en Hetty Blok uit die serie Ja, zuster, nee, zuster.
0: Ja.
1: Hé, hey, Guido Herbe, die is er.
0: Ah, Guido, goedemorgen.
1: Zegt op deze Feel Good Friday de Dubliners met Whiskey in the Jar.
0: En hey.
2: Goedemorgen Pas Clemente. Goedemorgen Gloeiwappies.
0: Ben je Fossie?
2: Nou, vanuit het Naten Augsburg.
0: Oh!
2: Wil ik even een goedemorgen wensen.
0: Dankjewel.
2: Nou, we hebben de eerste keer regen. Ik word vannacht om 3 uur wakker. Ik denk, wat is dat nou? Het regent. Nog 2 weken onderweg te zien geweest in de Oostenrijk en Kroatië. Is dit ook wel eens lekker als je s'morgens wakker was? Een beetje gedroppel op de regen, op de caravan. Lekker. Goed, dan gaan we morgen toch weer tegenaan. Dus ja, vandaag heb ik me gemaakt. Trucje naar Spanje. Dan gaan we nog een dag naartoe.
0: Oh, schoen, dat die goed.
2: En dan morgen laatste stukje naar Hoes toe. En dan gaan we morgen weer beginnen. Goed, dan wil ik een bijdrage leveren vandaag van Richie Poveri van Sarah Parquetiamo.
0: Zo, hè?
2: Mag dan een schoen weekend van. Fijne uitzending nog aan Radio.
0: Radio, zachtje stikte regen tegen de tentdoek, hè? Kennen we wel eigenlijk wel zeggen, hè?
1: Dat is weer het caravan-dak.
0: Zeker. Ik zie dat Marley zelfs nog druk een type is.
1: Ja, de kwam met Live Garrett, zag ik in een ooghoek. Maar ze heeft het bericht weer verwijderd.
0: Oh, dus dat
1: is nu heftig aan een type.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet of dat ze het haalt.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat het nog helpt, joh, want...
3: De volgroeier.
0: We weten wel wat het geboren is. En dat is eigenlijk best wel een sjoer nummer. Daar kent ze zelfs een dansje bij doen. Ja. Als ze niks meer kent ze dat dansje nog.
1: We waren nog op ons prinsen treffen, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Het Riesoon heeft er het gezongen. Dames en heren, de volgroeier van vandaag. We doen even de handen omhoog.
1: Ja.
0: Maken daar een beetje kuiltjes van. Zo in de handjes.
1: Zo van,
0: die handjes. En dan kent ze van, moest een beetje draaien. Links en dan... Loco, loco, loco, loco. Want het is geboren.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
3: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
5: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
6: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
5: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: uur. Beter meteen naar Porta.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt,

0: van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Wacht, op deze vrijdagochtend, de 2e oktober, rustig met de files. Geen files op dit moment. We gaan wel eens even kijken wat het nieuws is, Maarten.
3: Een automobilist is gisteravond aangehouden na een achtervolging over de
0: A79.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Wacht, op deze vrijdagochtend, de 2e oktober, rustig met de files. Geen files op dit moment. We gaan wel eens even kijken wat het nieuws is, Maarten.
3: Een automobilist is gisteravond aangehouden na een achtervolging over de A79 en de A2. De bestuurder...

ontwikkeling van het centrumkwartier in Roermond. Volgens de verantwoordelijk wethouder Dirk Fransen kan het oude V&D-pand aan het Münsterplein nog dit jaar worden gesloopt. Er is inmiddels een architect gekozen en de HEMA verhuist naar nieuwbouw. Daar komen ook appartementen, de bibliotheek en het historiehuis. Een vrouw is gisteravond in Herten bij haar auto bedreigd en beroofd. Ze stond rond 9 uur geparkeerd toen ze door 2 mannen werd benaderd. Een van hen bedreigde haar met een mogelijk steekwapen. De verdachten gingen daarna te voet met een onbekende buiten vandoor. De vrouw raakte niet gewond. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken en wat sluierbewolking. Blijft droog en er staat nauwelijks wind. En het wordt zo'n 21 graden.

0: belasting moest doen, is iets instellen. Dat is de nieuwe app van L1. Je kan het heel makkelijk bereiken door even te gaan naar L1 app, de officiële app via de Android en via de Apple. Klik ze op App Ons, L1 Radio en dan komt ze automatisch in de nieuwe omgeving direct. Eindig in de 7 uur moeten we dat verhangen, dat hebben we gisteren moeten doen. Peter Gabriel en Sledgehammer. Wat is nu George Sam? Vier deel al een beetje op die, die panfluit. Tot,
1: panfluit?
0: Ja, kost voor maar zien, hè.
1: Ja.
0: Goed, laten we eens even kijken wat er allemaal in de handjes is.
2: L1 Media Overzicht.
0: De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en dat is ook beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst goed informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
3: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik al.
0: De goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton. Inmiddels is dat teruggezakt naar 36 miljoen ton.
1: Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw daarvan. Het is een fabriek van 20 hectare groot van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly, waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komt zo'n 500 medewerkers te werken. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van die grote pillenfabriek, onder meer vanwege vervuiling.
5: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
4: Weten we al wat voor afvalstoffen?
5: Nou, ook dat is nog niet exact bekend, maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
1: Ja, de raad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met die fabriek vanwege de economische voordelen.
0: En dan, door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen.
1: Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd gisteravond tegen Griekenland. Die was

0: Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft.
1: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, we hebben gezegd dat ze er volop gaan knappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig, hadden we 50 minuten om het recht te zetten. De tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen, het gebeurt niet.
0: Ja, zondag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Dan speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. Die wedstrijd moet gewonnen worden, vindt de bondscoach.
2: Ja, vind je ook. Ja, knallen met die ballen. Verder vandaag op deze vrijdag de 2e oktober. Jong Oranje speelt een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië. Op de laatste dag van het Nederland Filmfestival in Utrecht vinden de Gouden Kalveren Gala plaats. En Joe Speedboat is met 9 nominaties de grootste kanshebber. En tot zover het mediaoverzicht. Hier bij Pascal Amaat.

0: Even. Monte Monica de Bie, kom maar, Maarten, doe maar. Ja. Oh, hebben ze aan de mond. Blozen, ja,
1: dat weet ik.
0: Ja, prachtig, prachtig. Heilige Antonius van Rowan Herzen, hier bij alleen in de LN Ochtendshow op deze dag. Dat er toch een paar dingen zien veranderd. Ja, wil ze ons een appje sturen, dan werkt dat vanaf nu net even anders. Je moet niet meer dat AJL1-nummer goed in contact en dan mocht je weg doen. Want die berichten die komen neer op bios binnen. Even voortaan de L1-app aanklikken. Duw op app ons en kies L1 Radio. Dan kun je hem zo automatisch in de nieuwe WhatsApp terecht. En dan zus je weer het gewone vertrouwde L1-logo. En dan kent ze dat weer opslaan, dan kent ze weer middels app. Hè. Dus L1-app openen, app ons. En een radio kiezen en appen maar. En met dat natuurlijk ook onze weer waarnemen als gewoon. Deze ochtend, het vindt dat 2-1 getallen deze ochtend. Helemaal tipper en daar is gevriend. Of de appnummer nog niet.
2: Ja, ja, ik denk dat het les
0: gedeunzuur, zeker. Maar we hebben wel, Maarten.
1: We hebben gelukkig wel, en daar begin ik maar meteen even mee, omdat het daar nog donker is.
0: Ja.
1: De grashoek, hè.
0: André van Maris.
1: André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vrijdige morgen doet de grashoek de weer waarnemen. Het is nog behoorlijk kloor, goed, hè? Het is ook vroeg. Maar geen doos is het toch nog wel een sterke storm. Dus dat betekent dat het niet gans bewolkt is. En dat zal ook wel een beetje het beeld van vandaag zien, denk ik. Een afwisseling van wolken en zon. Maar het zal niet echt heel heet weer vandaag. Zo'n 20, 21 graden. Daar zullen we denk ik mee moeten doen. Maar al met al is dat nog helemaal niet weg. We hoeven nog niet te klagen. Kort is het niks vanmorgen. Weinig wind. Droog. En onvervalst. Een rustig herfstdagje. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. Al was een heel fijn weekend. En radio aan.
0: Radio aan. De blauw is het hoor. De log heb je André van Maris in de Graashoek.
1: Donkertjes hoor.
0: Ja, dat wel. Maar goed, hebben we die straallantaarns hebben. En die telefoons zien we vandaag zo goed. Dat ze Ellie Bien aan de pikken nu kent ze fotograferen.
1: Pakken al het licht wat er is. Hè.
0: Heerlijk is dat dus. Ziek man.
1: Nou, Peter Meijer, die is natuurlijk ook onderweg.
0: En zeker.
1: Die was ietsje later.
0: Mm-hmm.
1: En toen werd het al licht. En hij zegt zelf waar hij is.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een wat frissere ochtend met een graadje of 12. Maar zoals je al ziet zijn weinig wolken op het ogenblik aan de lucht. En het zonnetje probeert er al door te komen. Ja, de maximumtemperatuur vandaag wordt een graadje of 19... Met bijna geen wind. En wat er is het zuidwestelijke wind richting later draait naar oostelijk. En van het weekend, ja, het wordt van het weekend een droog weekend. De zon zal er zijn, de wolkjes zullen er zijn. En een graadje van 21, ja, is eigenlijk wel een heel mooi weekend. Dus de mensen die kermis vieren in echt, hebben een top weekend. Het weer is goed, geniet ervan. En tot maandag.
0: Tot maandag. En hoi, zeggen we dan. Fantastisch.
1: Ik krijg net nog wat binnen.
0: Ja, zal ik hem even aandraaien? Want ik ga voor je smink is het al.
1: Ja.
0: Hallo?
5: Ja, goedemorgen. Pascal, Maarten.
0: Ja.
5: De Wit Oedremuntje.
0: Hallo.
5: Een unieke situatie. Ik kom vandaag met de trein. En dat lijkt wel of ik de enige ben.
0: Echt hoor?
5: Ongelooflijk, boys iedereen. Jongens, het is behoorlijk fris op dit moment. Wel droog, 11 graden, maar het vult echt wel kade aan. We kregen verder wel een prima dag, niet zoveel mis met een werkje. En uiteindelijk hebben we voor 20 graden. Dus een hele schone vrijdag. En ja, soort van een spreukje dan toch maar.
0: Met de
5: trein. Och, dat is ook wel eens fijn. Radierman.
0: Radierman, je bent goed, Romein Mastert.
1: Hele korte spreuk.
0: Ja, mensen, inderdaad ook wel eens even fijn. Hè. Natuurlijk, hier een muziek. Veel mensen hebben hem al gevonden. De nieuwe L1 hebben er van alles mee doen. Daar kent ze zeker al mee doen. Een opgave geven voor de kaarten voor de musical De Partizanen. En dan gooit hij nu nog even geven. En zo meteen moesten ze dat doorappen via de nieuwe app. Dus let op, de AI-app werkt niet meer. Wat moesten ze doen? De L1-app openen. Nu op app ons, ten L1 Radio kiezen en appen maar. Voor van vandaag is... Wim speelt de hoofdrol in de musical De Partizanen. Ah, dat wordt niet zo moeilijk zien, hè. Laat het weten via de L1-app. FD openen. Kom ze bij ons binnen. En veel Agro-gobben... Nee, veel negen nog over in zijn uitzending rollen. De Agro-gobben, eerst hebben we voor... Saturday Night, helemaal...

0: Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen. Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Jusselen. Alles voor een mooi thuis. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Dune. The Avengers. Star Wars. Superman. Captain America. En vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphony. Tickets via MEC.nl.
2: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist heeft tijdens een achtervolging bij Maastricht een politieauto geramd. De sloop van het voormalig V&D-pand in Hartje-Roermond kan nog dit jaar beginnen. En een vrouw is gisteravond in Herten bij de auto bedreigd en beroofd.
3: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
4: De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
5: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
4: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
6: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
7: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
8: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
7: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
9: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
14: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
15: Soms heb je een plek nodig die je even laat ademen. Waar schoonheid, vakmanschap en verhalen je onverwacht raken. Mazeik doet deugd. Ontdek meer op visitmazeik.be.
14: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.

0: Sjoerne leert wat Gans Limburg amazing. Dirk om 10:10 en Domme wakker wordt. En hij zei ook gisteren stiekem toe van ja, en Beppie ook, dat jij inderdaad over Beppie Kraf hebt.
1: Ja, ja, ja. Hij luisterde dat zo.
2: Wat is wel van Beppie?
0: Lot het Beppie om 9 uur, zei er. Toen heb je gisteren nog de kans. Die liggen appen met Bart. Wat is dan een
1: hunch? Ik zeg, lot ik verrassen op het eind van de show.
0: Lot ik verrassen op het, wat is dit nou weer,
1: ja.
0: Hoor?
1: Heb je het geregeld dan?
3: Ik wist, ja.
1: Ik zeg hier niks.
0: Nou goed, we gaan het straks wel meemaken hier in de Ellen Ochtend Show. Eerst nog maar eens even kijken. Vandaag weer in de fijne temperatuur, 21 graden. Maar stel dit nu voor, dat het toch een beetje extreem gaat worden met allerlei weersverwachtingen en toestanden. Nu kent ze langs gewoon bij de Rest Factory. Grote groepen basisscholieren die zijn er ook bij langs geweest. Dat is in Venlo, bij de veiligheidsregio. En daar werden allerlei interactieve scenario's voor onder meer waterveiligheid, brandveiligheid en verkeersveiligheid werden er onder de loep genomen. En hoe heeft het Venlose Belevingscentrum een nieuw scenario ontwikkeld? Wat doe je als door extreme regenval de stroom voor lange tijd uitvalt?
4: Ja, wat we hier doen is, we zetten ze in eerste instantie onder een carport waar extreem weer ook plaatsvindt. Dat ervaren ze ook met donder en bliksem en lichtflitsen. Dus daar creëren we zo'n realistisch mogelijke setting. Vervolgens gaan we met ze naar binnen en valt daar ook de stroom daadwerkelijk uit. Dus het wordt echt donker en ze gaan op een hele interactieve manier met elkaar een noodpakket samenstellen. En krijgen ze ook direct eigenlijk feedback over, hoort dit in het noodpakket of hoort dit niet in het noodpakket.
5: Volg uw noodpakket, volg de verdere berichtgeving op deze zender.
6: Wat heb je allemaal bij elkaar verzameld?
7: Transistorradio, eten, drinken, verbanddoos, batterijen, een verbanddoos, water, zo'n soort dingen.
5: We gaan eventjes kijken wat het allemaal is.
6: Wat heb je uiteindelijk geleerd vandaag?
7: Dat je altijd een noodpakket in huis moet hebben.
6: Heb je er al één thuis?
7: Geen idee. Nee.
6: Waarom niet?
7: Omdat we daar niet echt aan gedacht hebben en geen tijd hebben gehad om het te doen.
6: Denk je dat dat nodig is, zo'n noodpakket?
7: Ja.
6: Waarom?
7: Voor als zoiets gebeurt, dan heb je het wel klaar liggen.
4: Het allerbelangrijkste is dat je dus weet dat je je kunt voorbereiden. Dus op het moment dat de crisis je treft en je moet dan nog de voorbereidingen treffen, ja, dan is het misschien soms wat moeilijker bereikbaar, de spullen die je nodig hebt. Dus het is belangrijk dat je dat aan de voorkant al in het noodpakket hebt zitten.
8: Er zijn ingebonden.
5: Hartstikke goed gedaan.
0: Ja, die zie je geslaagd door de Ristwest Factory door in Venlo. En dit is natuurlijk ook van groot belang. Dit is zo'n pakket hubs. Dat is voor een paar dagen eten in de hoeshubs. En ook een radio, want L1, mocht er het aan de hand zien, is dan calamiteitenzender. Ik ken de veurig altijd bereiken via onze krachtige FM-zenders. Waarbij je speciale noodaggregaten stonden. Voor altijd stroom. Dan kunnen we altijd bijporten wat er aan de hand zou zien in de provincie.
9: L1.

0: We stoelen vandaag van de winnaar voor de kaart van de Partizanen. Hoppakee, die gaan we straks net voor 9 uur even met in de uitzending horen. Kieken op misschien best doet het wel in de winnaar. Maar dat moest natuurlijk wel gaan verdoen. Dat is gewoon door de L1-app. En zo werd ze het en ze de zoveel tijd. Dan moesten we de app over een keer vernieuwen, de systemen vernieuwen. Ja. En dan kun je hem altijd op een ongelukkig moment doen. Dat ze denkt van ja, moet het nu vandaag? Ja, dat moet. En gisteren hebben we dat ook gedaan hier bij L1. Wat betekent dat nu? Dat het aan je WhatsApp-nummer van L1 niet meer werkt. Wanneer gedreurd? Heel simpel. Ik neem aan dat ze de L1-app ook al op die de telefoon hebt. Als ze dat nog niet hebt, dan moesten ze die even downloaden. En wat was er dan door, Maarten?
1: Nou ja, gewoon op die L1-app op het dingetje klikken, app ons. Hè, en dan kies je voor L1 Radio. Kom je automatisch in onze nieuwe WhatsApp terecht. En je ziet daar dan gewoon het vertrouwde L1-logo. En dan weet je dat het allemaal klopt. Hè. Dus L1-app openen, app ons, L1 Radio kiezen en bam, het gaat.
0: Hoppakee, bam, het gaat. En het werkt. Al die mensen komen weer binnen en zien allemaal op een release van oh, we hebben het allemaal gehad. En er zijn nogal veel mensen die het antwoord hebben doorgegeven op de vraag van vandaag voor de Partizanen. Ik stond nog één keer. Wij speelt de hoofdrol.

0: Zong dat, Hibialijn, Animal. Nou, wat ze immers met dieren bezig op dit moment is, met animals. Marcel Krekels, ze zegt, goedemorgen vanuit de melkput waar we geiten aan het melken zien. Doet die best vandaag.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ah, als je op de uur hebben alle Limburgers mee bezig zijn. Laat even bij te bieden, L1, dat vinden we schoon. Kom maar even bijploten over wat er op dit moment allemaal aan de hand is. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Het scheelt files en het is beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet ingrijpen. De staatssecretaris laat zich eerst goed informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
2: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik ook.
0: Goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton en inmiddels is dat teruggezakt naar 36 miljoen ton.
4: Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw. Het is een fabriek van 20 hectare groot van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly, waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken, maar heel wat Katwijkers die maakten zich toch echt zorgen over de komst van die grote pillenfabriek, onder meer vanwege vervuiling.
5: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
6: Weet je al wat voor afvalstoffen?
5: Nou, ook dat is nog niet exact bekend, maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk, want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan en die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
4: Ja, maar de Raad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met die fabriek vanwege de economische voordelen.
0: En dan door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. En de scholieren protesteren tegen lerarentekort en vervallen schoolgebouwen.
4: Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in de eerste helft op 2-0 achterstand, maar uiteindelijk werd het nog 2-2. En ook de aanvoerder Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft.
8: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. De tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
4: Nee, zondag speelt Nederland nog een keertje. En dat gebeurt dan in Eindhoven tegen Servië. En die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt in ieder geval de bondscoach.
0: Ja, vind je voor ook, hè? Nou, doen we het ook eerst met voetballen. Jong Oranje speelt vandaag een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië. En op de laatste dag van het Nederlandse Filmfestival in Utrecht vinden weer de uitreiking van de Gouden Kalveren plaats. En Joe Speedboat is met 9 nominaties de grootste kanshebber. En tot zover het mediaoverzicht Hibi alleen. Zullen we net nog 8:30 even gaan bellen, meneer Immers, voor de kaarten van de Partizaan? He?
4: Laten we het doen.
0: Door allemaal via de nieuwe L1-app. Heb je hem al gedownload? Kijk even via de L1-app.

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Porta.
1: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Half negen bij L1, we gaan naar het L1 Nieuws. Ja, eerst maar eens even over die achtervolging van gisteren.
12: Ja, want een automobilist is gisteravond aangehouden na die achtervolging over de A79 en de A2. Bestuurder negeerde bij Meersen een stopteken en ramde tijdens zijn vlucht ook nog een politieauto. Uiteindelijk raakte hij bij Maastricht van de weg en werd hij ook opgepakt. Niemand raakte gewond en de man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Na jaren vertraging lijkt er eindelijk beweging te komen in de herontwikkeling van het centrumkwartier in Roermond. Volgens de wethouder Dirk Fransen kan het oude V&D-pand aan het Münsterplein nog dit jaar worden gesloopt. Er is inmiddels een architect gekozen en de HEMA verhuist naar nieuwbouw. Daar komen ook appartementen, de bibliotheek en het historiehuis. Een vrouw is gisteravond in Herten bij haar auto bedreigd en beroofd. Ze stond rond 9 uur geparkeerd toen ze door 2 mannen werd benaderd. Een van hen bedreigde haar met een mogelijk steekwapen. De verdachten gingen daarna te voet met nog onbekende buiten vandoor. De vrouw raakte niet gewond. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken en wat sluierbewolking. Blijft droog en er staat nauwelijks wind. En vanmiddag kan het nog zo'n 21 graden worden.

0: met Sphinx en Pannoes, met de Spice Girls en Who Do You Think You Are? AB Veelzien, Pascal Amater en de LN Ochtendshow van deze vrijdag. Zometeen Noddy Spaat, gewoon die immers de zetten over de kaarten van de partizanen.
1: Ja.
0: En ja, we zien al een kijk of de L1 hebben werk, want we hebben een nieuwe app sinds vandaag. Misschien hebben ze er een nee bij gekregen. Het is heel simpel. We kunnen in een paar bewoordingen eigenlijk zeggen wat ze eigenlijk maar doen om de nieuwe app te gebruiken. L1 app openen. Klik op app ons. L1 radio kiezen. En app maar, zo simpel is het.
1: En dat gaat echt heel erg snel.
0: Roel de Jong heeft er ook gedaan, wat stuurde hij ons?
1: Nou, gisteren waren er onderweg naar het DAF Museum in Eindhoven, hè?
0: Ja.
1: En toen zei hij van nou, als ik wat leuk zie, dan laat ik jullie dat ook zien en dan stuur ik foto's van jullie toe. Nou, dat heeft hij gedaan.
0: Ja.
1: En moet je kijken wat hij ons heeft gestuurd. Dat zijn toen bus. Ik zit er op de bus.
0: Ja.
1: Truc met aanhanger en oplegger, zeg maar eventjes.
0: Ja, ze liggen het wel een beetje op, hè?
1: Echt een mooie bus. Blauw is die, blauw-grijs.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet net of dat überhaupt in Holland ergens gereden.
0: Ik ken het niet. Nee, ik ken nog wel die gele bussen, die VSL-bussen van vroeger. Wat is dat nou? Maar ik ben ook niet wat van merk dat baas.
1: Of die rode, die kent ze ook wel.
0: Ja, die kennen we wel. Die linkerbus.
1: Ja, die stonden wel. Bieden het er ook een foto van chic. En ook nog zo'n aaien bussen met wat een sturen zaten daarin, hè?
0: Oh, goed, man. Dat was echt sterk. Popeye voorzien, maar goed. En Popeye moest ook kunnen zien als ze binnenkomen misschien geen buim zagen. Oktoberfest en Sittler kunnen we eraan. En het schoenen is L1 gaat al radio maken. 30 uur lang. En als je bij ons in de stem kunt, dan zit een heel chic ding. Dan zit iets wat ze zichzelf met AI kent plaatsen in de luchtballon in Tiroler Kleier. Dat hebben we deze ochtend al gedaan. We zullen zo meteen de foto's zeggen van de bier pakken van wie dat er oest zit. Dus moest ons zo meteen even gewoon bezoeken als we er over 2 weken als we er zien door. Op de wei, zeg maar, op de Oktoberfest.
1: Die wiezen.
0: In Sittard. Ik hoop dat het al allemaal door. Dan gaan we samen nu lekker radio maken. En ik ken Guur als je dan neerbieken ziet en de radio lekker loesteren. Dus L1 is nog vol een bak bier tijdens het Oktoberfest in Sittard. Dit is I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: gedaan. Nou, die foto's hebben we ook gemaakt. Ja. We hebben zo'n foto gemaakt van mezelf in de luchtballon met een L1 dikke. Wie groeit de microfoon erop? Boven over het terrein kijk ze dan uit. En de kerst zichzelf dus helemaal. Is dat even. Oh, shoot.
1: Dat is van mij, ja.
0: Doe liks wel een of andere. Ik weet het niet.
1: Ik
0: brandmeister.
1: Rechtstreeks uit. Bruises.
0: Later is Robby hier. Zorterig met vast met de Oktoberfest.
1: De 17e.
0: De 17e. En ik kom zelf ook even kieken. Gewoon even naar de telefoonlijn toe. Goedemorgen, Adinda.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Wat een prachtige naam heb zo.
2: Ja. Oh, nou, dankjewel.
1: Oh, een sprookje, zo'n beetje.
0: Ja, de past al vreugdebakken dag hebben we nu maar niet Linda, maar Adinda, dat denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Bubbe trots op. Meetje uit Geleen hebben gehuurd, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, we hebben ervoor gesteld en ja, er moest vanmorgen toch alweer wat handelingen verrichten. De nieuwe L1-app door even installeren. Maar dat is allemaal gelukt, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, ja.
0: Heel simpel, heel simpel. Maar, we hebben voor die klaar liggen kaarten voor de partizanen. Maar de vroeg was niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, vond je niet. Nee. Maar ja.
0: We hebben al heel veel moeilijke vragen gehad. Maar ja, op de laatste dag moeten we het tenminste ook een beetje makkelijk maken. Voor die get, hè? Nou, zullen we het nog één keer stellen? De vraag is, wie speelt de hoofdrol in de musical De Partizanen?
2: Uf Stapel.
0: Klopt dat, Maarten? Ja! Adinda, dat is natuurlijk hartstikke goed, hè? Makkelijk het kost niet. Ik heb 1, ik heb 2 keertjes en ik ga nog alleen toe.
2: Ja, wat super.
0: Lekker, hè? Kerst alvast een klein beetje uitzoeken, want ja, het duurt nog even. Voor een jongere, dan stelt iedereen de plas op de planken. Maar dicht werd wel zeker dat ze de biebers bij de musical de Partizanen.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ik kon jullie een hele fijne dag wensen.
2: Ja, super. En het adres en zo?
0: Dat gaan we allemaal regelen zo meteen. Ik heb allemaal goed.
2: Kom, dan moet ik blijven hangen dan, of wat?
0: Nee, ik stuur je zo meteen een appje. En dan kan ze op reageren. Dan komt het allemaal goed. Ja?
2: Helemaal goed.
0: Adinda, dankjewel voor meedoen.
2: Ja, dankjewel voor het telefoontje.
0: Veel plezier, hè. Jojo.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: Stuurje IBL1, maar we gaan toch eens even kijken, terug in de tijd. Ja, maar dat is dit jaar 24 jaar geleden, dat Nederland afzien van misschien toch wel de grootste rock'n'roll figuur aller tijden in ons land. Ja. Herman Brood. Ah, kent ze hem nog? Ah, dit is toch heerlijk als ze dit afvuren, lekker die tonen op dit. Samen met Henny Vrienden van Doe Maar. Als je wint, was een Nederlandstalig nummerke. Maar bekend is denk ik toch wel dit Saturday Night, hè?
1: Zeker.
0: Dat mich wel een beetje, hè? Muzikant, waarster, kunstenaar, enfant terrible. En immers wie leven en muziek nauwelijks van elkaar los te zien waren. Morgen werd er in de EC Cultuurfabriek in Remeun geëerd met 25 jaar zonder brood. Met verholen, muziek en natuurlijk veel dingen die te maken hebben met brood. En een van de initiatiefnemers is Rick Leboei, die de avond opent met een lezing over het leven en de muzikale nolatenschap van Herman Brood. We hebben Rick en Lien. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 25 jaar geleden overleed hij. Ja, wat is het zo dat dit nog steeds zo fascineert aan Herman Brood?
2: Ja, dat zijn eigenlijk al zijn facetten van zijn leven. Hè. Dus primair gaat het om zijn muziek. Ja. Alle tijd van zijn leven ben ik graag naar zijn concerten geweest. En zat ik ook in een bandje die zijn nummers coverde. Zoals Saturday Night, die jullie net niet horen.
0: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk geweldige muziek nog steeds. Dat is vrij tijdloos. Als je het mij vraagt, klinkt nog altijd uitstekend. En daarnaast, dat kun je gewoon niet loszien van zijn andere talenten. Hij was een schilder, een tekenaar. Hij was ook met zijn gedrag heel onconventioneel, als je het mij vraagt. Dus hij trok zich van niemand af aan, probeerde situaties te ontregelen. Was een kwaai jongen, had humor. En ook gewoon iemand die echt veel gelezen had en veel inspiratie had uit de muziek gehaald. Dus het was gewoon een interessant figuur als je hem hoorde praten of zien doen.
0: Ja, want dat zeg je zelf al, interessant figuur. Hij deed meer, deed lezen. Want ja, dat is ook een beeld van jou achter de sex, drugs en rock'n'roll wat hij eigenlijk uitstraalt.
2: Ja, hij is natuurlijk in het begin echt zijn sex, drugs en rock'n'roll uitgebuit. Door dat ook echt uit te venten met allerlei afspraken met muziekkrantjes die in die tijd bestonden. Waar hij dan elke week in stond met weer een belachelijk nieuwtje. Dat was zo'n 1-2'tje tussen het management en die journalisten. En dat heeft hij toen heel erg uitgetemd. Maar uiteindelijk heeft hij daar ook al een beetje last van gehad. Omdat hij in een dip raakte door een soort van aanwezigheid in de pers. En heeft hij hier een dip gehad. Maar vervolgens is hij iedere keer weer opgekrabbeld. Hij heeft echt gewoon 20 jaar lang, wat mij betreft, hele spraakmakende dingen gedaan. En die veerkracht die ik getoond, vind ik heel bijzonder aan hem.
0: Ja, we hebben net 3 stukjes van muziek laten horen van Herman Brood. Maar uiteindelijk maakte dat toch 20 albums. Is dat niet een beetje in de vergetelheid geraakt en dat er zoveel muziek heeft gemaakt?
2: Ja, kijk, als ik heel kritisch ben, dan is natuurlijk die muziek op 1 album spritz vooral heel goed en tijdloos. En al die andere albums zijn of in de aanloop daarnaartoe of daarna en toch net een mindere versie, als ik heel kritisch daarnaar luister. En dan is het natuurlijk uiteindelijk toch geen Beatles of Rolling Stones, of als je het naar Nederland bekijkt, bijvoorbeeld een Golden Ewing. Daar zit het dan toch net iets onder. Maar het album Spritz is voor mij echt gewoon eigenlijk een vaste waarde in mijn favoriete lijstje albums om te luisteren. Dus hij heeft wel echt iets nagelaten. Maar die 20 albums, die waren gewoon niet allemaal van één goede kwaliteit.
0: Ja, ja. Heb je wel eens gesproken?
2: Nee, ik heb hem echt. Ik heb hem één keer ontmoet toen hij voorafgaand aan het optreden bij het Bevrijdingsfestival in Roermond over de markt liep. Dat was de eerste keer dat het Roermond plaatsvond. 96, als ik het goed heb. En toen kwam hij langs en ik durfde alleen maar hallo te zeggen. En de vriend waarmee ik mee was, die had een extra pulsje in zijn hand en die bood hem dat aan. En toen zei Herman, nee, ik heb zelf. En toen klopte hij zijn jasje open en daar zat een fles sterke drankje in.
0: Ja, dat is Herman Brood, hè? Ja.
2: Dat is Herman Brood. Hij dronk inderdaad geen bier, hij dronk sterk drank. Dat hadden we kunnen weten.
0: Ja, ja.
2: Maar meer dan hallo kon ik niet uitbrengen.
0: Ja, ja. Maar wat had je me eigenlijk achteraf willen vragen?
2: Nou, wat ik eigenlijk het bijzonderste wat ik net al zei, die veerkracht, dat hij dus in 96, terwijl hij al van de zoveelste bandwisseling had meegemaakt en de zoveelste keer had geprobeerd om opnieuw in het middelpunt van belangstelling te komen, waarom hij dan zeg maar nog steeds de energie had om weer om naar Roermond af te reizen, om daar dan eerst op een terras aan het Stationsplein allemaal wat tekeningen te maken en vervolgens op dat podium te klimmen om daar een show te geven.
0: Ja, dat
2: had ik hem eigenlijk willen vragen.
0: Ja, goed, helaas is dat niet meer mogelijk. We zijn al 25 jaar later na zijn dood. En dat wordt dus morgen bij de EC Cultuurfabriek in Roermond geëerd met 25 jaar zonder brood. Wat gaan we zien morgen?
2: Ja, we hebben een aangevullend programma, zoals dat dan heet. We beginnen met inderdaad die lezing van mij. Ik probeer in ongeveer 3 kwartier het verhaal van zijn muziek en zijn leven op een compacte manier te brengen. Met wat muziekfragmenten en beelden vooral. En daarna is er twee heren ook uit Roermond, Joost Jansen, pianist, en Hans van Bergen. Die, zoals zij het zelf beschrijven, een soort van beschouwing geven op het leven van Brood. Begeleiden op pianomuziek. Met een heel hoog improvisatiegehalte. Dus dat gaat een beetje poëtisch worden, als je mij vraagt. Voor mij ook een grote verrassing hoe het wat het precies wordt. En we sluiten de avond af met een vlammend optreden van Tja-Tja. Een tribute band die eigenlijk sinds 2001, dus sinds het overlijden van Brood, bestaat. En af en toe optreedt. En die zal een uur lang de beste nummers van Herman Brood brengen.
0: Ja, nog één keer de ogen dicht en dan meemaken het beeld wat we hadden van Herman Brood. Sex, drugs en rock'n'roll. En daar een goede dosis stevige muziek bij. We gaan het allemaal meemaken morgen in de Eetje Cultuurfabriek in Roermond. Rick, dankjewel. En we gaan je ontzettend veel succes wensen morgen. En zullen we Tom even zetten in die night doen, want dat is er morgen natuurlijk, hè?
2: Zeker.
0: Goed zo. Dankjewel voor je toelichting. Rick, ja, tot morgen. Hoi. Zullen we even rocken maken? Dan gaan we, hè? We kunnen de hoorn in losgooien, jongens.

0: Het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Voor elke keukenwens en elk budget.

0: www.chocoladeherfst.nl. Ze vallen weer, onze chocoladeherfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocoladepaddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
1: Met Rousseau chocolade.
0: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
0: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
3: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
4: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.nl.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
5: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
7: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
5: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Deze teksten plat, want het wingst dich geen probleem. Auch als spreekt ze zelf amper, dus dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn prote is er nooit geweest, hij is nooit zoveel gezag. En nou is ze stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid. Slaap maar zacht.

Een hart voor hier. Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We'll be right back.

0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. 2 oktober alweer. Week 40. Studio. Nou, puntje.
1: Ja. Klopt dat wel dat het vandaag 2 oktober is?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Waarom draaien we dan september?
0: Ja, dat was een goede vraag. Ik was deze week een beetje aan het puzzelen met de muzieklijst. Ik maak altijd een voorstelletje en Sanne schiet hem dan verder in. En ja, ik ben gelukkig door de commissie gekomen, want ja, het was toen nog september en ik vond het eigenlijk een hele mooie plaat. En ik zag je net ook echt wel meezingen.
1: Ja, weet je wel.
0: Ik hoorde je meezingen.
1: Edwin Fire heeft geen plaat oktober gemaakt, hè?
0: Nee. Dus dat doen we de volgende keer. Ik denk dat Ton Engels wel een plaat heeft gemaakt over oktober, dus daar gaan we eens even naar zoeken. Ja, Sanne, ja, wat heb jij meegenomen? Wat gaan we vandaag allemaal doen in Lunch Live? Vertel het eens.
1: Ja, we hadden het er al over. Het is inderdaad 2 oktober. En je voelt het misschien al aankomen, Twan. Heb jij ooit gerookt?
0: Nee, ik heb nooit gerookt. Ja, wel eens een keer een sigaretje opgestoken, maar echt maar heel incidenteel.
1: En ben je best wel uniek. Ja, de laatste jaren niet meer zo. Er zijn er natuurlijk veel gestopt. Maar deze maand is het weer stoptober.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, en onze Fer van Omroep Horst aan de Maas, die ging de straat op en ging eens even polsen hoe het daar zit.
0: Ja, en wij gaan dus straks luisteren naar dat fragment. Ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk muziek, we hebben agendaberichten en korte nieuwsflitsen. En kun je daar al iets over vertellen, Sam?
1: Nee, dat hou ik nog even voor mezelf.
0: Oké, nou dan gaan wij beginnen met onze blok van 2. Ella Langley, ooit van gehoord?
1: Ja, nou, dat is een van mijn favoriete platen op dit moment, Choosing Texas.
0: Laten we daar eens mee starten en daarna hebben we Niemand wil een popster. Komt ze.

0: Niemand, wel een popster was dat. Hey, we gaan door met nieuws uit Horst aan de Maas. Of eigenlijk is het landelijk nieuws. Maar sinds 2012 is het aantal inwoners van de gemeente Horst aan de Maas dat rookt flink afgenomen. Deze maand ondernemen veel rokers een poging om dat aantal nog verder naar beneden te halen. Tijdens Stoptober. Ver ging voor ons de straat op om te kijken hoe het ervoor staat.
1: Dat rookt er blijft erin. En toch wel bijna een pakje per dag.
2: Het aantal rokers in Horst aan de Maas daalt al jaren. Tegenwoordig rookt nog zo'n 14% van de gemeente. Terwijl dat in 2012 nog ruim 19% was. Vandaag is Stoptober begonnen. Een maand waarin veel tabaksverslaafden een gezamenlijke poging doen om te stoppen met roken.
3: En Stoptober, inspireert u dat om ook te stoppen met roken dan?
1: Ik heb het een keer gedaan, maar dat is denk ik 10 jaar geleden. En net als november met je snor, heb ik toen de tijd, heb ik ook een keer gedaan. Maar het is niet te lang als 2 jaar geleden, als ik weer ging roken.
3: Dus u doet niet mee met het fenomeen Stoptober?
4: Nee. Ik ben toen ook gestopt, zonder iets. Gewoon ja, stoppen, gewoon stoppen, zonder pleisters of middelen, gewoon hier moet het zitten. En het is zo, ik kan er verder niks aan doen.
2: De Horsterse kroegbaas Menno Tros ziet de afname van rokers niet zo sterk terug op het terras van zijn kroeg.
5: Nou ja, kijk, weet je, het is, mensen moeten natuurlijk altijd om een asbak vragen, of dat moeten, dat doen ze meestal. Waardoor je dus zelf een beetje, oh ja, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt. En aan het einde van de dag maken we ze natuurlijk ook wel leeg. Nou ja, en als je dan ziet wat er bijvoorbeeld op een zaterdagavond uit zo'n asbak komt, dan zou ik niet zeggen dat er per se minder gerookt wordt. Alleen ik weet natuurlijk niet hoe het 20 jaar geleden was, toen zal het misschien nog wel meer zijn geweest. Maar,

0: Ja, dat was Linde Zijlmans. Snel. Ja, Sanne.
1: Jij vroeg net aan mij waarom ik zo zat te lachen, toch?
0: Ja, precies.
1: Ja, ik weet niet, heb jij het meegekregen dat er... alles gaat tegenwoordig veel met technologie, hè?
0: Veel AI, hè, hoor ik, hè? Heel veel AI.
1: Ja, ik zou het ook niet meer weg kunnen denken uit mijn dagelijks leven. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Want zo is er in Zuid-Korea... zijn er heel veel mensen geweest die hun eten hebben moeten weggooien. Omdat Samsung namelijk een update eruit had gegooid. Mm-hmm. Waardoor dat de slimme koelkasten ineens niet meer konden koelen.
0: Oké, dus ze begonnen gewoon op te warmen en...
1: Ja, en de mensen waren naar het werk, kwamen s'avonds thuis en al het eten was ontdooid uit de vriezer.
0: En natuurlijk, ja, ik merk ook wel eens zo'n dingen mee. Ik heb dan een elektrische auto en af en toe dan is hij toch wel een beetje eigenwijs. Of misschien ik wel. En pas geleden waren we ook, had ik iets ingesteld volgens mijn vrouw wat niet klopte. En ik kreeg het ook niet meer voor elkaar om het goed te krijgen. Wat bleek achteraf was de Kia-server... was uit de lucht en daarom kreeg ik ook geen contact. En ja.
1: Maar vind je dat dan niet gevaarlijk als je de auto eigenlijk niet meer onder controle hebt?
0: Ja. Hij houdt mij wel heel goed in de gaten. Hè. Er zit tegenwoordig een cameraatje op het stuur. Hè. Ik weet niet of je dat weet. En als je te veel naar de zijkant kijkt of niet op de weg, dan zegt hij zo, dan krijg je een piepje. En als je wat rare dingen doet, komt er een kopje koffie.
1: Auto?
0: Ja, dan geeft hij op het scherm een kopje koffie aan.
1: Hebben jullie thuis nou ook van die gekke dingen met elektrische apparaten meegemaakt? Dan kun je die natuurlijk gewoon naar onze studio appen. Hè? Via de website van Omroep PNM.
0: Ja.
1: App de DJ en wij zijn hartstikke benieuwd naar jullie verhalen.
0: Ja, zeker. En wij gaan draaien het laatste nummer van Freek en Suzanne.
1: Gisteren uitgekomen.
0: Gisteren uitgekomen, dus vers van de pers. Pijnstiller, komt-ie.

0: Ja, dat waren Freek en Suzanne. Pijnstiller. Ja, en dan gaat gelijk... Ja, dan word je een beetje afgestraft, hè, met YouTube. Gaat gelijk de volgende plaat erachteraan.
1: Ja, hey, we hadden een berichtje binnengekregen op ons onderwerp van net met AI. Terus uit Maasbree, die app naar de studio. Zij vindt al die technologie echt helemaal niks. Ze wordt er zelfs een beetje bang van. Kan ik me voorstellen. Ja. Zeker gezien jouw autoverhaal.
0: Oké. Okay. Nou, wij gaan verder met het 1:30 nieuws. En hier is dan de beginjingle van het 1:30 nieuws. En Sanne gaat dat helemaal presenteren.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Baarlo is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen. De weg is vanwege het ongeval enige tijd afgesloten geweest. De hulpdiensten kregen rond 1:30 een melding, waarna er meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Helaas kwam voor het slachtoffer alle hulp te laat. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. De politie deed onderzoek naar wat er precies is gebeurd, maar doet uit respect voor de nabestaanden verder geen uitspraken over het incident. Donderdagmiddag hebben verschillende hulpdiensten een grootschalige oefening gehouden bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat in Zevenum. Voor voorbijgangers was dit niet meteen duidelijk dat het om een oefening ging. Ondanks de aanwezige borden met oefening, het ging om een zogenaamde systeemtest van de veiligheidsregio. Daarbij werd geoefend met verschillende vormen van opschaling en de samenwerking tussen de hulpdiensten. Tijdens de oefening werd het scenario nagebootst waarbij een vrachtwagen in botsing was gekomen met een goederentrein. Onder meer de brandweer, ambulances, politie en ProRail waren bij deze oefening betrokken. Dan heb ik heel leuk nieuws voor mensen in Maasbree. Of eigenlijk beter gezegd, ik heb heel leuk nieuws voor nieuwe inwoners van Maasbree. Want zij krijgen namelijk binnenkort een speciaal welkomstpakket. De werkgroep Welkom at Heerlijk Bree wil nieuwkomers daarmee wegwijs maken in het dorp en kennis laten maken met lokale verenigingen, ondernemers en activiteiten. Volgens de initiatiefnemers komen er jaarlijks ongeveer 70 nieuwe huishoudens bij in Maasbree. Het pakket dat moet ervoor gaan zorgen dat de nieuwe inwoners zich sneller thuis voelen in het dorp. Ook inwoners van Maasbree kunnen een pakket zelf aanvragen voor bijvoorbeeld nieuwe buren die van buiten het dorp komen. Het pakket kan vervolgens zelf worden overhandigd of je laat dit doen door een ambassadeur van de werkgroep. Het eerste welkomstpakket dat zal binnenkort worden uitgereikt. Bakkerij Goedhart uit Panningen is naar de rechter gestapt vanwege de regels voor Limburgse vlaaien. Door het Europese streekproductenkeurmerk moeten de vlaaien uiterlijk 1 dag na de productie worden verkocht. Goedhart vindt die termijn te kort en wil de vlaaien langer in de supermarkten gaan verkopen. De bakkerij wil nu 4 dagen als termijn. De zaak loopt tegen de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging, ook wel bekend als de NBOV, en de staat. Partijen hebben tot 22 december om tot een schikking te komen. Ja, dan gaan we naar het weer. We krijgen dit weekend rustig en overwegend droog najaarsweer. Zaterdagochtend kan het lokaal mistig of grijs zijn, maar daarna dan breekt de zon door. De temperatuur die loopt op naar ongeveer 21 graden. Ook zondag begint lokaal met wat ochtendmist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag wordt het opnieuw droog en komt de zon er steeds beter door. Het wordt dan zo'n 19 graden. De wind die blijft zwak en de nachten die zijn fris met temperaturen rond de 8 graden.

0: Rock Me Amadeus. En van Falco gaan wij naar lederhozen, dirdels en Duitse feestmuziek. Want dit weekend weer voert dit weekend weer de boventoon in Panningen. Vrijdag en zaterdag vindt de vierde editie van het Oktoberfest namelijk plaats. Het evenement dat trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Organisatoren Martijn Laakroks en Lucas Peters, zij zijn volop bezig met de voorbereidingen. En wij gingen even kijken.
1: In Panningen staat dit weekend alles weer in het teken van lederhozen, dirndels en Duitse feestmuziek. Het Oktoberfest trekt jaarlijks meer dan 2500 bezoekers en is daarmee het grootste Oktoberfest van Peelermaas.
2: Ja, we hebben de vierde editie van het Oktoberfest Panningen komende vrijdag en zaterdag. Dus dat wordt weer één groot feest hopelijk.
3: Vrijdagavond hebben we traditionele avond. Met het vat aanslaan, met fanfaren, met schutterijen. En zaterdagavond hebben we de verrukte avond. Dat wordt echt de feestavond.
4: Hoe gaan de voorbereidingen? Liggen jullie op schema?
2: Ja, we hanteren eigenlijk geen schema, dus dan blijven we ook fijn op schema. Maar nee, het gaat allemaal wel spoedig. Buiten is eigenlijk de aankleding alles helemaal klaar. En binnen is nou sinds gisteren licht en geluid bezig. En de aankleding zijn we ook mee bezig. Dus morgenavond 7 uur zijn we prima klaar.
1: Tijdens het evenement komen bezoekers samen voor een avond met live muziek, entertainment en bekende Oktoberfestsfeer. Veel bezoekers die verschijnen traditioneel gekleed in lederhozen of dirndels, maar dat is niet verplicht.
3: Zeker niet moeten, maar je ziet toch wel dat iedereen het leuk vindt om in dat thema mee te gaan. Dus naar schatting 80-90% is wel in traditionele kleding aanwezig, maar het moet zeker niet.
4: Waarom is dit zo in trek?
2: Geen idee. Het werkt. We hebben ongeveer 2000 man komend weekend hier. Dus er is behoefte aan blijkbaar. Maar wat daar zo speciaal aan is. Je ziet ook in München inderdaad dat het volle bak is. Dus het is hip.
3: Het bier is zojuist geleverd en staat helemaal koud.

0: Ja, Helene Fischer was dat met Achterbaan. Dan krijg je toch cent van om naar dat
1: echt
0: te
1: live, hè? Ja. Ik stel me wel helemaal voor die tent. 2000 mensen helemaal uit hun dak.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen van grote bierpullen is en live muziek. Als je het graag iets rustiger op wilt zoeken, dan kun je namelijk aanstaande zondag meedoen aan Loop naar de... Nou moet ik het goed zeggen. Loop naar de pomp. En dat is een gezellige fietsroute met, jawel, met muziek, dat wel. En activiteiten rondom de opening van de gerestaureerde dorpspomp. De tocht die zal om 1 uur starten vanaf het Lambertusplein in Horst. Dat is iets voor jou, Twan. Jij fietst graag.
1: Ja, zeker. Alleen ja, Horst, dan moeten we eerst weer van Helden naar Horst. Maar dat zou best kunnen als het een beetje lekker weer is. Dan zit dat er wel in. Lambertusplein is midden in Horst, hè?
0: Ja, bij de kerk daar.
1: Ja, komt-ie.
0: Dan is er in Beringen dit weekend een harmonica en accordeon treffen in het gemeenschapshuis De Wiekslaag. Ja, in Beringen. Dat wordt georganiseerd door het Limbra-duo. Eens even kijken. Een middag met accordeonisten en harmonica-spelers uit heel Nederland en België. En met medewerking van de mannenzanggroep Bon Aparte Beringen kan er ook gedanst worden.
1: Er kan ook gedanst worden. Dus we gaan ervan uit dat dat ook gebeurt.
0: Oké, dan gaan we er gewoon vanuit dat iedereen daar de voetjes van de vloer gooit, toch? Vanaf 12:30 is de zaal geopend en deze middag wordt gepresenteerd door harmonica-speler Theo Bos. Op zoek naar leuke koopjes, bijzondere vondsten of spullen met een tweede leven? Dan kun je zondag 4 oktober terecht bij de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland in Amerika. Deze markt vindt plaats aan de Kerkbosweg 34 in Amerika. En om 13:30 zal de markt van start gaan en deze zal tot ongeveer 4:00 in de middag duren. Met een bezoek aan de vlooienmarkt steun je bovendien Jong Nederland. En de opbrengst van de middag komt namelijk ten goede aan de jeugdvereniging. Zondagmiddag kun je mee met de piltocht vanuit Ospel. Tijdens een wandeling van zo'n 7 kilometer ontdek je in ongeveer 2,5 uur meer over de natuur en de geschiedenis van de turfwinning in de Pil. De wandeling die start om 13:30 bij het buitencentrum aan de Moosdijk in Ospel. Wel even vooraf reserveren, want dat is verplicht.

0: De uitzending is bijna voorbij, Sanne. Dus we gaan Miley even wat zachter zetten. Volgende week zullen we hem gewoon als eerste draaien, denk ik.
1: Jij zegt het wel goed, want het is tegenwoordig Miley. En niet meer Miley Cyrus.
0: Dus het stukje Cyrus is er afgevallen.
1: Ja.
0: Nou, in elk geval, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Een beetje lief zijn voor elkaar. En Sanne sluit deze week af.
1: Oh, daar ben ik niet op voorbereid. Ik wens jullie allemaal thuis een heel prettig weekend. En maak er iets moois van.
0: Tot volgende week.
1: Dag. Tot volgende week.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Maastrichtse student uit Gaza was niet betrokken bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek naar een omstreden video van de student van de Universiteit Maastricht. Daarin wees hij naar beelden van de aanval en zei hij: "This is me." Volgens het OM heeft de student geen strafbare feiten gepleegd. Ook is geen sprake van opruiing of verheerlijking van terrorisme. Er komt daarom geen verder strafrechtelijk onderzoek. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de kiss-and-ride-zone. De luchthaven neemt vanaf 1 februari tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport extra vluchten over en verwacht daardoor meer reizigers. De inrit van P1 wordt verplaatst en er komt een nieuwe kiss-and-ride-zone met ruimte voor taxis en touringcars. Een automobilist is gisteravond aangehouden na een achtervolging over de A79 en de A2. De bestuurder negeerde bij Meersen een stopteken en ramde tijdens zijn vlucht de politieauto. Uiteindelijk raakte hij bij Maastricht van de weg en werd hij opgepakt. Niemand raakte daarbij gewond. De man wordt wel verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. En na jaren vertraging lijkt er eindelijk beweging te komen in de herontwikkeling van het centrumkwartier van Roermond. Volgens de verantwoordelijk wethouder Dirk Fransen kan het oude V&D-pand aan het Münsterplein nog dit jaar worden gesloopt. Er is inmiddels een architect gekozen en de HEMA verhuist dan naar de nieuwbouw. Daar komen ook appartementen, de bibliotheek en het historiehuis.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De A2 is tussen IJsden en Maastricht een uur dicht geweest vanmiddag omdat een vrachtwagen daar zijn lading was verloren. De weg lag vol met graan, reden voor Rijkswaterstaat om de weg helemaal te sluiten. Inmiddels is een van de twee rijstroken weer vrij. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer oppakken. Onderzoek door het OM wees uit dat hij niks te maken had met de aanslag van 7 oktober 2023, al beweerde hij van wel in een filmpje op social media. De student werd geschorst, ook omdat hij werd bedreigd, en de universiteit wil nu bekijken hoe hij zijn studie veilig kan hervatten. De bestuurder van een scootmobiel is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto in Meterik. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de kruising van de Oude Peeldijk en de Speulhofse baan. Het slachtoffer is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium in Weert staat. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al bevestigt het festival dat zelf nog niet. Slash werd uiteraard wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook verschillende andere projecten.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De A2 is tussen IJsden en Maastricht een uur dicht geweest vanmiddag omdat een vrachtwagen daar zijn lading was verloren. De weg lag vol met graan, reden voor Rijkswaterstaat om de weg helemaal te sluiten. Inmiddels is een van de twee rijstroken weer vrij. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer oppakken. Onderzoek door het OM wees uit dat hij niks te maken had met de aanslag van 7 oktober 2023, al beweerde hij van wel in een filmpje op social media. De student werd geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. En de universiteit wil nu bekijken hoe hij zijn studie veilig kan hervatten. De bestuurder van een scootmobiel is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto in Meterik. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de kruising van de Oude Peeldijk en de Speulhofse baan. Het slachtoffer is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium in Weert staat. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al bevestigt het festival dat zelf nog niet. Slash werd uiteraard wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook verschillende andere projecten.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De A2 is tussen IJsde en Maastricht een uur dicht geweest vanmiddag omdat een vrachtwagen daar zijn lading was verloren. De weg lag vol met graan, reden voor Rijkswaterstaat om de weg helemaal te sluiten. Inmiddels is een van de twee rijstroken weer vrij. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer oppakken. Onderzoek door het OM wees uit dat hij niks te maken had met de aanslag van 7 oktober 2023, al beweerde hij van wel in een filmpje op social media. De student werd geschorst, ook omdat hij werd bedreigd, en de universiteit wil nu bekijken hoe hij zijn studie veilig kan hervatten. De bestuurder van een scootmobiel is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto in Meterik. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de kruising van de Oude Peeldijk en de Speulhofse baan. Het slachtoffer is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium in Weert staat. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al bevestigt het festival dat zelf nog niet. Slash werd uiteraard wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook verschillende andere projecten.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: PNM.
1: Ja, een hele goede middag. Het is 5 uur en dus weer tijd voor de PNM Top 15. En vanzelfsprekend met de tip van de week. Dat over een klein uurtje richting de klok van 6 uur. Stay tuned en geniet van een vol uur met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. We gaan het zien en uiteraard horen in het komende uur. Dit is de PNM Top 15.
2: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, Alex Warren en Passenger. Inmiddels 13 weken in ons overzicht, komt van 11 en nu dus op nummer 15. We gaan naar nummer 14, de eerste nieuwkomer, Douwe Bob met Note to Self. En het nummer kreeg al ruim voor de release een vliegende start. Douwe Bob zong het op 21 april jongstleden bij Eva, waarna de livebeelden veel reacties losmaakten. Ook Zac Brown kreeg de uitvoering onder ogen. Hij nodigde Douwe vervolgens uit om Note to Self samen met de Zac Brown Band te spelen voor zo'n 20.000 bezoekers in Spitsburg. Daarna volgde nog een gastoptreden in Columbus. En bij ons nieuw binnen op
1: nummer 14.

0: Douwe Bob, nieuw binnen op nummer 14 in de PNM Top 15 met Note to Self. Van 14 naar 13 gaat Karol G samen met Bruno Mars met de titel Still.
1: Nummer 13.

0: Karol G en Bruno Mars op nummer 13, komende van 14. We gaan naar nummer 12, de tweede nieuwkomer. Samuel Welte samen met Russo. En wanneer twee artiesten uit de nieuwe generatie de handen ineens slaan, dan gebeurt er iets moois. Op Boom brengen Samuel Welte en Russo hun krachten samen tot een frisse, vrolijke plaat die meteen aanvoelt als zomer. Beide zangers hebben de laatste jaren flink hun stempel gedrukt op de Nederlandstalige feest- en popmuziek. En juist die combinatie maakt dit nummer zo aanstekelijk. De herkenbare stem van Samuel gaat hand in hand met de moderne productie van Russo. En dat levert een lekker meezingbare track op. Het verhaal achter Boom zit slim in elkaar en zorgt voor een glimlach. In het nummer hebben Samuel en Russo allebei een oogje op hetzelfde meisje. Maar in plaats van elkaar te beconcurreren, gunnen ze haar juist aan de ander. Ze vinden allebei dat ze beter bij de ander zou passen en proberen elkaar zo als echte wingman te helpen. En die speelse insteek geeft het lied een lichtvoetige, humoristisch randje dat perfect past bij dat vrolijke nummer. We gaan er naar luisteren. Nieuw binnen op...
1: Nummer

0: Ja, dat was hij dan. De tweede nieuwkomer. Boom van Samuel Elte samen met Russo. We gaan naar nummer 11, komende van 9. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer 11.

0: Ja, de overtuigende klanken van Bruno Mars en On My Soul. Op nummer 11. We gaan richting de top 10 van deze week. En dan heb ik het over de PNM top 15. Op nummer 15 heb je later ingeschakeld. Dan heb je Alex Warren gemist met Passenger. Op nummer 14 heb je dan Douwe Bob met zijn nieuwe gemist. Note Yourself, of Note To Self is het om precies te zijn. Op nummer 13 staat Carol G met Bruno Mars met Still. Nieuw binnen Samuel Welton met Russo en Boom. En zojuist hoorde je dan Bruno Mars met On My Soul. De top 10. Met namen zoals Roxy Dekker, Samber, Ella Langley, Stella, etc. etc. Dus alle redenen om te blijven luisteren tot de klok van 6 uur op zijn minst. Op nummer 10 van 13. Ah kijk, daar zit Schold in. 3 weken in ons overzicht. Ik heb het over Sommieu en Fields Part 2.
1: PNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ja, je ziet ze de laatste tijd weer veel op tv voorbij komen. Sans milieu, het zal niet zonder reden zijn. En waardoor me wellicht de stijging is veroorzaakt van 13 naar nummer 10. We gaan naar nummer 9 van 7 komende. Al 19 weken in ons overzicht. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer 9.

0: Zo langzaam, zoals hij gekomen is in de PNM Top 15, zo langzaam verdwijnt hij ook weer. Hoogste positie was de tweede plek en heb ik het over 5 weken geleden. En nu dus op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Een stijger, ja... Het zit er ook dik in. Hè? Volgend jaar dan, is zij als eerste, als de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest, verkopen ze toch de Johan Cruijff Arena in één mum uit. Ik heb het over Roxy Dekker met haar allernieuwste Bare Minimum.
1: Nummer 8.

0: En met Roxy Dekker zitten we zo halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met nummer 8 gehad. We gaan er nog 8 doen. De nummers 1 tot en met 7 uit de lijst. En uiteraard de tip van de week. En wie is het? Ik kan je vast iets gaan verklappen. Het is een Nederlandse artiest. Daar gaan we.
1: Nummer 7.

0: Vorige week nog in de top 5 op nummer 4 en nu op nummer 7. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. We gaan richting die top 5, maar niet voordat we naar plek 6 zijn gegaan. Ook eruit uit de top 5. Vorige week nog op nummer 3. 15 weken trouwens in de lijst. Ik heb het over Jugal en Solto met de titel Jamaican.
1: Nummer

0: op een nog respectabele plek, nummer 6 in de PNM Top 15. We gaan richting de Top 5, waarin namen staan zoals Ella Langley, Samba, Shakira, nog steeds geen bye-bye met Die Die. Maar we gaan eerst naar een overzicht op nummer 10. Sommelier met Field Part 2. 3 weken in de lijst, op 10 dus. Op nummer 9, Teddy Swims en Mr. Know It All. Op nummer 8, Roxy Dekker met Bare Minimum. Op nummer 7 zien we staan Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En zojuist hoorde je Jugal met Salto en Jamaican. Wat ik al eerder zei, namens als Ella Langley, Stella Lefley, etc. Nu de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Maar in welke volgorde? Ja, dat is het hete hangijzer. Nou, laten we beginnen. Van 8 komende. Samba, hij is er nog steeds niet klaar voor. Op zijn lichaam. Inderdaad, my body isn't ready. Op.
1: BNM. Top 15.

0: Elke week schuift hij een paar plekken naar voren, langzaam maar zeker. En deze week 3 plaatsen richting de nummer 1. Of hij dat gaat halen, dat zien we en horen we allemaal volgende week of de weken erna uiteraard. Op nummer 5 dus, Somber and My Body Isn't Ready. Op nummer 4, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook zij schuift week voor week een plekje naar voren. En in dit geval was het van 5 naar...
1: Nummer 4.

Op de vierde plek, richting de top 3, Ella Langley met Chosen Texas. En wie je ook in de gaten moet houden, diegene die op nummer 3 al staat. Ook weer zo'n country nummer. Ik heb het over Stella Lovely. En haar titel is Boston. Nummer.

0: Ja, twee nieuwkomers in de top 5. Ik heb het over Stella Lavely en Ella Langley. En zij moeten het op gaan boksen tegen de twee oud-gediende The Balsa en Shakira samen met Burna Boy. Ja, wie gaat de strijd winnen? Nou ja, blijf luisteren naar de PNM Top 15. Zeker de komende weken, dan hoor je inderdaad wie straks dan die nummer 1 positie gaat pakken. Maar nu nog voorbehouden aan The Balsa, want op 2 nog steeds geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Nummer

Dat was het dan, Shakira en Burna Boy met Die Die. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. Het gaat Bente na haar deelname aan het programma Beste Zangers voor de Wind. Ze scoort hit na hit en vandaag heeft ze er nog eentje om toe te voegen aan het lijstje. Haar nieuwste single Parachute gaat er deze week met de titel Tip van de Week vandoor. In deze single kiest Bente voor vertrouwen. Ze zingt over iemand die haar opvangt wanneer ze durft te springen. Haar parachute kan thuis blijven. Liefde als vangnet zonder reservekoord.

0: Bente en Parachute, de tip van de week. Rest mij alleen maar te zeggen, geniet van het weekend. Geniet van de nummer 1, The Balsa met Magnetic.
1: BNM, top 15, nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: is lekker, hè? Ja, Summer van Calvin Harris natuurlijk. Hè? Een oude klassieker uit de popbox, zal ik maar zeggen. En we zijn er weer. De Siem en Sander Show. Of ja, vanavond is het de Guido en Sander Show. Zo moet ik het zeggen. Ik zet even wat de tropische klank op. Want dat past natuurlijk wel bij deze mooie nazomerse week, hè, die we hebben gehad. Ja, god mia, wat is het lekker weer geweest, dames en heren. De zon staat hoog in de hemel. 27 tot 28 graden afgelopen week. En het is alweer weekend. Heerlijk. We zitten alweer op 2 oktober hier live vanuit het zonovergoten kapel. En dat doe ik vanavond niet alleen. Dat doe ik vanavond met...
1: Guido.
0: De Bruin, hè? Hallo,
1: ja,
0: Guido.
1: Hallo. Hallo, Sander.
0: Hallo. Ja, wij gaan jullie vanavond door een heel mooie show loodsen. We hebben een bomvol programma. We zijn hier van 6 tot 7 en van 7 tot 8 live op zender.
1: Jazeker.
0: Ja, zometeen dan staat er een nieuwe randomizer voor jullie klaar. Hè? Dus een playlist met 3500 nummertjes. Dan gaan we op shuffle duwen en dan komt een nummertje uitgerold. En welk nummertje dat deze week is bij de Siem en Sander Show of bij de Guido en Sander Show. Dat krijgen jullie nog te horen. Dat is voor zometeen. Daarna hebben we nog het opmerkelijk nieuws. Je hebt wat bijzonders meegenomen, toch, Guido?
1: Ja, vooral weer een item is weer iets gaande in Baarlo op dit moment, deze week.
0: En wat dat is...
1: Niet zo prettig.
0: Nee, inderdaad. Dat is, we zijn heel benieuwd. Hoe hangen aan je lippen? Ja, we hopen dat het een beetje een berichtje is in een fles, toch? Ja. Of zoals de police zegt, messes in a bottle. En zometeen meer bij Guido en Sander op jouw vrijdag.

Iconische nummer van Mess in a Bottle, hè, van de Britse rockband The Police. Hè. Werd uitgebracht in 1979. Op precies zijn 21 september 1979 als de eerste single van een tweede studioalbum. Renegade The Blank. Hè. Je kunt er meer, je kunt er sowieso heel veel over vertellen over deze iconische band. Hè. Maar ja, dit nummer, dit kent toch iedereen. En het volgende nummer kent namelijk ook iedereen. En dat is speciaal een teken van de Backstreet Boys namelijk. Want hun hebben een tour van, of een tour eigenlijk, een eenmalig concertje in Düsseldorf, moet ik zeggen. In de Merkel Spiel Arena. En daar treden ze op, eenmalig in Europa. Van 25 september tot en met de 7 oktober in Keulen te bewonderen. Gillende dames, gillende fans. En een paar verloren. Hoe noemen ze het ook alweer? Millennials? Lekker de klanken van de Backstreet Boys hier op PNM. En zometeen hebben we nog een lekkere klaarstaan van Tom O'Dell, Lost Freakers.

0: I want it that way, that way. En de randomizer staat voor jullie alweer klaar. Maar dat komt pas na Tom Odell en Lost Frequencies Black Friday.
1: Ja mensen, we gaan verwachten. Zo meteen gaan we weer een potje al horen. Maar nu eerst een nummertje.
0: Nou, trek dat bier maar open.

0: Ja, Tom Odell, Lost Frequencies, Black Friday. Ja, Black Friday zou je hier kunnen kennen van het zeg maar leegroef van allemaal alle winkels zijn natuurlijk, of niet Guido?
1: Klopt, ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: Zeker.
1: No, dat gaat nu langzaam korter bij komen, hè?
0: Ja, inderdaad, Black Friday komt er weer. Ga jij dan ook rennen voor een televisie?
1: Nou, televisie heb ik nog, maar ik denk misschien toch op termijn wel eens een nieuwe smartphone.
0: Nou, heel benieuwd.
1: Denk ik.
2: That's life.
3: That's life.
2: I'm Mr. Lover Lover.
0: Zeker. Ik heb hier een playlist voor me staan met 3500 nummers. Ik ga op shuffle duwen. En dan komt een nummertje uitgerold. En welk nummer dat dit is, is helemaal random ad hoc. En het is deze keer een nummer van Linda, Roos en Jessica, Ademnood. En zometeen Guido met het opmerkelijk nieuws. Dag Guido.
1: Jazeker.
0: Tipje van de sluier.

0: Ademnood. Bij de Siemens Handel Show. Van Linda, Roos en Jessica. En zometeen komt Guido met het opmerkelijk nieuws. Hij staat al voor jullie te trillen van spanning. En dat komt er zo allemaal aan. Na Talk to You.
1: Hey! Ja mensen, nog even wachten. Zometeen gaan we weer een potje ouwe.
0: Oh ja, want ik had
1: een nummertje.
0: Iets zeggen?
2: Nee, ik zeg dat valt reuze mee, Sander. Ben je hier aan het framen mee op de radio? Nou, dat heb je zo vaak al gedaan.
0: Je mag dadelijk rustig praten. Talk to You.
2: Oké dan.
0: Zometeen. Guido de Bruin, hier in huis.

0: Ja, blijft lekker, hè? Tot you. En Ultra. Hier op PNM natuurlijk. Heerlijk. En wie nog meer tegen jullie gaat talken, dat is Guido de Bruin. Toch, Guido?
1: Klopt.
2: Dit is Opmerkelijk Nieuws met Sander.
0: Nee, met Guido. Guido met de Spido, hè?
3: Nou.
0: Ja. Zometeen heb ik een heerlijk nummertje klaarstaan voor jullie van Bruce Springsteen. Maar eerst gaan we over naar Guido.
1: Jazeker. Ja, we hebben inderdaad weer een aantal interessante nieuwsfeitjes verzameld die zich plaats hebben gevonden in Pela Maas, maar ook buiten de gemeentegrenzen.
0: Ja.
1: En vandaag gaan we het even hebben over, ja, dat zijn kleine bezen met staarten. En dat zijn er nogal wat, maar we hebben in dit geval over de minder gewenste ongedierte, namelijk rattenoverlast in Baarlo.
0: Oké.
1: Daar is inderdaad nu zorgen ontstaan bij ook. En we hebben ook de lokale politieke partij Lokaal Peel aan Maas bereikt. Ze willen namelijk de omvang van het probleem weten. Omdat ze inwoners hebben signalen doorgegeven dat er op meerdere plekken in Baarlo problemen is rondom rattenoverlast. En eigenlijk hebben ze nu gevraagd of ze het probleem, hoe groot dat is in Baarlo, maar ook vragen ze om de situatie in de hele gemeente in kaart te brengen. Verder zijn er inderdaad meerdere klachten ontvangen. En ze willen eigenlijk weten of dat puur ook uit Baarlo komt of ook nog in andere dorpen van Peel en Maas speelt.
0: Ja, jij bent persoonlijk bang voor ratten en muizen,
1: nou,
0: toch? Alles wat met vier pootjes en klein is.
1: Ja, heel bang.
0: Ik ken nog wel een verhaal dat jij bij ons thuis was. En toen zei hij van, er zit in de achterkeuken zit een klein muisje op de aanrecht.
1: Ja, die keek me met zijn twee kraaloogjes aan. Nou, ik zou je zeggen, ik heb bijna tegen het plafond aangezeten.
0: Inderdaad. Ja echt. Als moeder en jij, die stonden allebei op de keukentafel te gillen. Het was echt een... Het leek alsof er iemand vermoord werd. En ja, ik geloof in eerste instantie niet.
1: Nee, precies.
0: Niet, maar...
1: Die gelooft het allemaal niet. Ja, moet jullie horen. Nee. Dan, Sander gelooft het dan gewoon niet. En dan denkt hij van, wat is dat nou? Ach, schei toch uit. Dat is zo'n onzin allemaal. Je moet je niet aanstellen. Het is maar een klein muisje. Piep, piep, piep, piep. Weet je
0: waar? Waarom ben jij bang voor muizen?
1: Nou, dat komt eigenlijk vanuit mijn studietijd.
0: Oh, oké. Je hebt een PTSS overgelopen van je... heb jij overgehouden van je studietijd?
1: Ja, kijk, in het laatste jaar van mijn opleiding toen ben ik op kamers gegaan. En op een gegeven moment hadden we dus ook daar... Wij woonden naast een bakkerij in Maastricht. En dat is natuurlijk wel 1 en 1 is 2 een beetje. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. Maar kijk, dat was eigenlijk zeg maar het feit dat daar dus zo'n... En ik was daar koffie in het zetten. En ik zat daar ineens en keek naar rechts beneden mij naast mijn voet. En daar zat hij.
0: Nee,
1: gezellig,
0: dat weet
1: naast
0: niet.
1: Me te wachten, een muis. Ja, ja. Ik schrok me helemaal kapot.
0: Een beetje Tom en Jerry-achtige toestanden.
1: Ja, precies. Tom en Jerry. Ja, maar ik was dus in dit geval de bange Tom, zeg maar.
0: Oké.
1: Maar ja, de stad. Dus ja, ik had er eigenlijk een trauma over gelopen. Ja.
0: Er zijn heel veel mensen schijnen bang te zijn voor muizen.
1: Ja, heb je een idee hoeveel dan?
0: Ik heb geen idee. Mocht jij thuis nou meeluisteren en bijvoorbeeld een fobie hebben, een bijzondere fobie. Ja, dus niet bijvoorbeeld bang zijn voor muizen of spinnen. Maar een bijzondere, hè, dat vind ik van muizen en spinnen dan wat minder bijzonder toch wel.
1: Ja.
0: Dan stuur het in via App de DJ of via de social media kanalen van de Siemens Anders Show. Misschien dat we hem zo meteen nog even gaan behandelen. Wel leuk om het toch even te doen toe met de luisteraar thuis.
1: Of we kijken volgende week even terug wat jullie hebben.
0: Dat kan ook, maar in ieder geval, laat je stem horen. Wat heb je nog meer meegebracht, Guido?
1: Ja, het hebben we nog meer even iets ook interessant item. Dat is namelijk over het open dak van het AZC in Maasbree.
0: Ja.
1: Deze was een landelijke open dag. Die heeft vorige week zaterdag plaatsgevonden, 26 september. Heel leuk. En eigenlijk hebben ze daar dus de deuren geopend. En dat was een groot succes.
0: Bij het AZC?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja, daar schijnt het ook best wel veel animo voor te zijn. Dat best wel veel mensen nieuwsgierig zijn wat het koa daar achter die deuren doet.
1: Precies.
0: Ik vind het een beetje altijd, als ik daar langs ons Bree rijd, dan vind ik het een beetje op een TBS-kliniek lijken, zeg maar. Met allemaal die camera's en die hekken en die toestanden en die huisjes.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, dat is mijn interpretatie.
1: Ja, in ieder geval de stad. Dus dat is een mooi. En dan nog even leuk om te eindigen. Dat is even gewoon algemeen voor de provincie. Namelijk is het zo dat er L1 die kopte deze week dat meerdere Limburgse makers kans maken op een gouden kalf.
0: Oh.
1: Dus dat is wel heel erg leuk. We zijn dus goed vertegenwoordigd. Onder andere de Heerlense regisseur Remy van Heugten. En de in Venlo gewortelde regisseur Bobby Boermans maken kans op een prijs.
0: Zo.
1: Ook verschillende andere makers met Limburgse banden zijn genomineerd. En daarnaast speelt Limburg ook een belangrijke rol in een van de genomineerde films. Heel erg leuk is onder andere, want die heb ik zelf heel erg van genoten weer. Dat is dus Bobby Boermans. Die is genomineerd voor beste regie voor de dramaserie Het Gouden Uur.
0: Ja.
1: Die heeft plaatsgevonden op de NPO 3, meen ik, is die geweest. En ook nog steeds te streamen, denk ik, via NPO Start. Echt heel tof, leuke, mooie serie. Gave, interessante serie om te zien.
0: Zeker. We hebben toch best wel wat talent op Limburgse bodem rondlopen.
1: Ja, absoluut.
0: Want je hebt dan bijvoorbeeld, hoe heet die, Chantal Jans komt uit Limburg. Ja. Dan heb jij Huub Stapel, die komt nog uit Limburg.
1: Ja, klopt. Ja, Tegelaar.
0: Dus,
1: ja, en Chantal Jans ook.
0: Hoe heet die gast ook alweer uit Maastricht?
1: Ik weet niet,
0: dat is niet Onno Hoes, maar dat is de vriend van Onno Hoes.
1: Albert Verlinde, ja, maar Albert dat is Verlinde. Geen acteur.
0: Nee, dat is geen acteur, maar wel een groot talent in de theaterwereld.
1: Dat is natuurlijk wel nog John van Eert.
0: Ja, oké. Okay, ja,
1: dat is ook
0: inderdaad, een Maastricht. Zeker.
1: En we kunnen nog wel even doorgaan.
0: Nee, maar jij gaat specifiek, omdat jij bij Maastricht komt, ga je natuurlijk specifiek over Maastricht hebben.
1: Nou nee, ik wil eigenlijk eindigen, ook speciaal voor jou, Sander, om te eindigen met ook nog de nominatie. Is ook nog, gaat namelijk naar een romanverfilming, Joe Speedboat. En daarin doet de Venlose actrice Livia Lamers te zien. Ze speelt ook in A Family, die het Gouden Kalf voor beste speelfilm kan winnen. Joe Speedboat, regisseur Sam de Jong, maakt in 9 categorieën kans op een Gouden Kalf. Truly Naked volgt met 8 nominaties. Wanneer weten wij meer? Ja, dat wordt dus heel spannend, want dat is dus vanavond al namelijk. Want dan wordt het uitgereikt tijdens het slotgala van het Nederlandse Filmfestival in Utrecht.
0: Nou, heel mooi.
1: Dus we gaan duimen voor onze Limburgse makers.
0: Wij gaan zeker duimen voor onze Limburgse makers. Ik heb voor jullie ook een ander leuk nummertje klaarstaan. Van Bruce Springsteen, namelijk Born to Run. Hè. Dat is het iconische derde studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Bruce Springsteen. Uitgebracht op 25 augustus 1975 via Columbia Records natuurlijk. En er zijn er maar liefst destijds 7 miljoen van verkocht. Guido, wil jij hem aankondigen? Dit is...
1: Born to Run.
2: Jouw favoriete DJ elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
0: Ja, zometeen weer een bomvolle show natuurlijk. We gaan gewoon even lekker een anderhalf uur door.
1: Zeker.

0: blijf lekker, hè. Bruce Springsteen, Born to Run. Heerlijk. En ik heb voor jou een overzichtje klaarstaan van de 5 meest hilarische en bizarre waargebeurde date-blunders. Tot zometeen, na de hoop op.
1: Hey, weet jij waar je naar luistert?
0: Geen idee.

0: zelfs ook voor Giro, toch, Giro?
1: Jazeker, een van mijn mooie nieuwe liedjes.
0: Heerlijk, douw Bob.

0: de mooie klanken van Dollepop. Speciaal verzoekje van onze sidekick Guido, toch Guido?
1: Ja, heel mooi. Is vorige maand uitgekomen, meen ik.
0: Ja.
1: En echt, mooi liedje. Maar Douwe is sowieso hele mooie muziek, Douwe Bob. Super.
0: Ja, ontzettend staat leuk. Als man die is er ook heel goed fan van.
1: En echt waar?
0: Ja, zeker, 100%.
1: Leuk.
0: Dus, die maakt hele goede muziek. Ik zou nog een keer live naar zijn concert willen, dat is wel leuk.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dus boek maar kaartjes.
0: Boek maar kaartjes.
1: Ja.
0: Ja, en wij gaan naar iets anders opmerkelijks. Namelijk, ik heb voor jou op een rijtje gezet de 5 hilarische en bizarre waargebeurde datesblunders. Datesblunders.
1: Oh.
0: Die ooit zijn gebeurd in de recente geschiedenis. Ben je benieuwd?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dan beginnen we met één. Dat is de gratis familiesnack date. Een vrouw sprak af met een man die via een dating app kende. Hij stelde voor om ergens gezellig een hapje te gaan eten. Hij pikte haar op met de auto. Maar in plaats van in een restaurant reed hij rechtstreeks naar de drive-thru van de McDonald's. Ja, hij was dus blijkbaar zijn nieuwe scharreltje zo zat dat hij dacht van nou, dan moet ik snel vanaf en we gaan gewoon lekker door de drive.
1: Oké, ja mooi ja.
0: Ja, dat is wel bijzonder
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, en de verdwijntruc via het toiletraam op nummer 2. Tijdens een etentje in een sfeer van restaurant merkte een man al snel dat hij totaal chemie had met de dame. Zijn date praatte onafgebroken over haar ex-vriend. En tijdens de date, hè? Tijdens de date. Na het hoofdgerecht excuseerde hij dus de man zich om even naar het toilet te gaan.
1: En, het werd geen toetje.
0: Nee, die klom dus via het toiletraam naar buiten.
1: Oké.
0: Bijzonder toch?
1: Zouden mensen dat echt doen, denk je?
0: Ja, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
1: Oh.
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Op nummer 3 is de kortingscode-accountant. Een koppel had een fantastische avond in een chique cocktailbar. Er werd gelachen, geflirt en de sfeer was top. Totdat de rekening van €85 op tafel kwam. En de man bood galant aan om te betalen. De volgende ochtend kreeg de vrouw een tikkie. Ja, serieus. Niet voor de helft van het bedrag, maar exact €41,32.
1: Nee.
0: Dus het bonnetje was helemaal uitgefilterd. Inclusief 10% aftrek van het kortingspasje van de zaken die hij gebruikte voor zijn eigen
1: cocktails. Echt waar, op de cent nauwkeurig dan gooi. Oh, dat is wel heel
0: en
1: erg.
0: En inclusief gewoon de bijlage van het kortingspasje wat op de naam van de baas stond van de
1: zeg maar.
0: Ja, echt ongelooflijk.
1: De gierigaard.
0: De gierigaard, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, en nummer 4, de ex die een bestelling opnam. 2 mensen spraken af in een gezellig eetcafé in een andere stad. Bewust gekozen zodat ze niemand tegen zouden komen die ze zouden kunnen kennen. De date begon soepel totdat de serveerster aan tafel kwam om een bestelling op te nemen. Maar het bleek dus de ex te zijn van een van de

0: Dit en
1: dan. Die daar aan de bediening werkte.
0: Ja, zeker.
1: Nee. Oh, wat gênant. Stel je voor. Is dat bij jou wel eens gebeurd, Sander?
0: Nee, dat is bij mij niet zoveel gebeurd. Zoveel gedeerd heb ik niet in mijn leven, dus dat valt ook al mee.
1: Oh.
0: Dus dat zou het wel heel toevallig zijn als er toevallig iemand is die ik misschien ooit een keer een scharreltje dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Maar echt een datende, dat lijkt mij vrijwel onmogelijk.
1: Ah, kijk. Ah.
0: We gaan door naar nummer 5, dat is de allergische romantiek. Een man wilde indruk maken op zijn date en nam haar mee naar een idyllisch natuurgebied voor een romantische picknick bij zonsondergang. Nou, leuk idee toch?
1: Heel leuk, ja. Ja, zeker.
0: Compleet met de aardbeien en champagne in het hoge gras. Maar hij was vergeten dat de datende van tevoren had aangegeven dat hij zware hooikoorts had. En een grasallergie.
1: Oh nee, en dan lekker in het gras zitten. Snik, snikje, hoes, ja. Hoes, pruis, nou, pruis.
0: Zal ik het nog erger vertellen? Daarna moest ze naar de eerste hulp rijden. Want die moest heel gauw een injectie krijgen voor haar allergische.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Ja, zeker.
1: Nee, maar dat kan... Nee, dat kan me niet voorstellen dat dat kan. Dat je dat... Nee, dat geloof ik gewoon niet. Nee, dat hebben we nooit gehoord.
0: Nou goed, het is toch echt wel een werkelijk waar gebeurd
1: Waar
0: is
1: dat geweest dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat staat er niet bij.
1: Dat staat er maar niet bij. Zal bij ergens een Verbergistan zijn of zo?
0: Verbergistan. Mocht je nou ook een bijzonder date moment of een date blunder hebben gehad thuis, de luisteraar dus. Dus jij die nu luistert. Laat het weten via @DJ of via de social media kanalen van de Siemens Sanders Show.
1: We zijn benieuwd.
0: We zijn heel benieuwd. Je zou bijna denken, where is the love van de Black Eyed Peas? En zometeen heb ik Pearl Jam voor jou klaarstaan. Black, hier op PNM. En daarna nog een leuk opzetje van de show natuurlijk. Hè.

0: Ja, naar aanleiding van de date blunders natuurlijk, die wereldwijd wel eens een keer uit de voegen springen, zeg maar, hebben wij ook een ander leuk nummertje klaarstaan. En dat is namelijk Black van Pearl Jam natuurlijk. Ja, en wie kent dit nummer nog niet? Het blijft gewoon een... Nou, hij wil niet meer de computer.
1: Ja, die houdt van ze of haat ze. Zien en Sander op de vrijdagavond.
0: Nou, dan is Pearl Jam ook gelijker weg. Nou, het gaat lekker hier. Ik denk dat we er gewoon even een stop op zetten, toch? Nou, dat is de Spice Girls. Stop. Ja, en ik ben de man van mijn woord. Zometeen opnieuw Black hier op PNM. En Guido gaat dadelijk even kort vertellen over de events in Pelemaas.

0: Ja, dat was de Spice Girls stoppen. Door een technisch foutje kwam die redding naar voren.
1: Ja, maar een goede redding hoor.
0: Ja, zeker. Dat is zeker een goede redding. En ik heb voor jullie klaarstaan Pearl Jam met Black. We gaan heel even kort hebben over het volgende uur. Want de vrienden van het NOS Journaal die zitten weer op ons te wachten. Het is bijna 7 uur. Dus ja, het is bijna het einde van het eerste uur van de Guido en Sander Show, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat bedoel ik. Ja, en zo meteen heeft Guido voor jullie de eventkalender. Guido, kun jij een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, we gaan het hebben over traditionele stimmungsmuziek, tafels, obers en heel veel amusement, Sander.
0: Oh, ik ben zeer benieuwd.
1: Wat, waar? Vertellen we je dadelijk.
0: Ja. Ja, je kan zo hier meedraaien in het radio-dj-team.
1: Verborgen talent, denk ik.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, en zometeen ook nog voor jullie klaarstaan de vertelplaat. En een liedje uit de oude doos hebben we ook nog voor jullie klaarstaan. Welk nummer hebben wij deze keer het stof van af moeten blazen? En nog veel meer natuurlijk bij de Guido en Sander Show. Maar wat dat allemaal is, dat ga ik je zometeen vertellen naar de vrienden van het NOS Journaal. En we sluiten natuurlijk af, zoals traditiegetrouw ik had beloofd aan jullie. Pearl Jam Black natuurlijk hier op PNM. De bekende klanken van deze, ja, toch wel rock topband. Al jaren hoog in de positie in de top 2000. Dat is ook weer in december. Heerlijk.
1: Rockend het eerste uur uit.
0: Rockend het eerste uur uit. Na het NOS Journaal. Zijn we weer terug bij jou.
1: Tot zo.

0: om binnen.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: het weer. Jazeker, de vrienden van het NOS-journaal zijn net geweest hier op zender. En nu zijn wij weer live van 7 tot 8 om jullie het weekend in te luiden. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik vanavond met Guido. Die is het eerste uur ook bij geweest. En,
1: jazeker.
0: Nu het tweede uur ook al van de partij, toch Guido?
1: Jazeker, nu is het weekend echt begonnen, hè, Sander?
0: Jazeker.
1: 6 uur.
0: Ja, 100%. De meeste mensen die klappen nu hun laptop dicht, denk ik. Of die ruimen hun spullen op, hun gereedschap.
1: Dat zeg ik 7 uur trouwens, dus ze zijn al lang en breed lekker al, hopelijk al een hapje. En eten of niet lekker?
0: Ja, de meesten zijn hapje aan het eten en de meesten zijn klaar met hun werkdag.
1: Ja.
0: En daar mogen wij zeg maar mee afsluiten met jouw werkdag. Hè? Met normaal gesproken Simon Sander, maar vanavond is het samen met Guido de Bruin en Sander.
1: Ja,
0: dus
1: klopt.
0: Guido en Sander. En zoals ik al zei, hier live op Sander vanuit Panningen. Een heerlijke week hebben we gehad de afgelopen week. Hè. Heerlijk, de mooie temperaturen.
1: Zwoele zomernachten met z'n tweeën.
0: Ja, zwoele zomernachten met z'n tweeën. Ja, 27, 28 graden gemiddeld. Heerlijk toeven in de nazomer. Waar nog meer heerlijk toeven? Het is natuurlijk hier op de radio. Zometeen hebben we voor jullie nog de eventkalender klaarstaan. Kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten wat er zometeen komen gaat?
1: Ja, namelijk, wij hebben weer zeer veel voor ze uitgezocht. Meer ga ik niet zeggen.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. Zometeen hebben we ook nog het oude doos van jullie. Daar hebben we een oud nummertje het stof van afgeblazen. En die laten we jou thuis horen. Heel benieuwd welke het deze week is. Ja, blijf daarvoor luisteren natuurlijk hier op PNM. En we hebben ook nog de vertaalplaat. Hè? Daar gaan we een nummertje van het Engels naar het Nederlands vertalen. Van het Nederlands, van het Engels naar het Nederlands of van het Nederlands naar het Engels. Daar gaan we jou de songtekst voorlezen. Of dat gaat mijn collega Google doen. En dan mag je thuis je stem laten horen welke titel en artiest denk je dat deze week is. Laat het horen via de social media kanalen of app de DJ. Dat zometeen natuurlijk. Kan niet te ver vooruit lopen, maar we hebben een bomvol programma voor jou in petto. En zometeen alvast Guido met de eventkalender. We zullen jou nooit vergeten, Guido.
1: Nee, hè? Ongelooflijk.
0: Never forget you, Afrojack.

0: voor Jack, Never Forget You natuurlijk hier op PNM. En ja, Guido heeft voor jou alle evenementen van Pelema's op een rijtje gezet, toch Guido?
1: Dat klopt.
0: Zeker, we zijn heel benieuwd.
2: De eventkalender.
0: Ja, take it away Guido.
1: Ja, we trappen meteen af met een evenementje wat afzicht gaat plaatsvinden in Baarlo. Namelijk in de locatie Shiwa.
0: Shiwa, ja, dat is de discotheek. Dat is een beetje vergelijkbaar met Switch hier in de Panningen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Helden.
1: Heel leuk. Nou, daar gaat dus in ieder geval dit keer niet echt een discotheek-achtig feestje met de muziek zoals juist van Afrojack plaatsvinden. Ja. Maar daar is dit weekend Prog Power Europe 2026.
0: Wat houdt het in? Het klinkt wel heel fancy, toch?
1: Ja, ik denk dat dat meer is voor jouw andere vaste DJ Siem. Want die houdt wel een beetje van rocken, toch?
0: Ja, die houdt zeker van rocken.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk het is een beetje een rockfestival. En met artiesten uit binnen- en buitenland. Ik ga heel even kijken, want er zit veel meer over te vinden. Het is een evenement met wat plaatsvindt van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober. Met ook gewoon diverse leuke, als je daarvan houdt. Het is echt Progressive Rock and Metal Festival. Met diverse bands uit binnen en buiten Nederland. Dus heel erg leuk als je daarvan houdt. Wat is er verder te doen? Dat is onder andere... Ik ben even een beetje de draden weer kwijt.
0: Ben jij de wap kwijt?
1: Ja, ik ben een beetje de wap kwijt. Maar daar zijn we. Ja, daar is het namelijk ook Repair Café in Helden. Op zaterdag 3 oktober van 10 tot half 1. Dat is één keer in de maand. De eerste zaterdag van de maand vindt dat plaats. En dat is weer in het MSC Kerkenbuske. Daar kun je dus met al jouw apparaten die stuk zijn naar langs kosteloos. En dan gaan ze kijken of ze dat voor jou gunstig kunnen repareren. Dus dat is ook altijd goed om te weten. En natuurlijk, ja, we hadden het net al eventjes een beetje aangehaald. Namelijk, dat is het Stimmung und super toll und super geile Abend und Tag om 3. oktober und 4. oktober. En dat is namelijk Oktoberfest in Panningen. En dat is natuurlijk wel een hele grote happening. Dus ik denk, elk jaar wordt het maar groter en groter. En ja, ook dit jaar wordt het echt super, hè? Want ik zag weer hele mooie artiesten voorbij komen. Onder andere Dieter Koblenz komt zingen. En ook de ZDF-muzikanten van de Zweites-Deutsches Fernsehen. Hè? De tweede Duitse zender, die komen zingen en optreden. En dat wordt één groot feest. Eerste avond is ook voor het eerst, meen ik dit jaar, toegankelijk. Ook voor niet enkel voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Dus ook voor jou als individuele luisteraar. Je kunt gewoon een tafel boeken met je vriendengroep of met je familie gezellig, maar natuurlijk wel in Tiroler Kleidung. En okay. Deutsche Kleidung.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. We zijn zeer benieuwd.
1: Zeer benieuwd.
0: Heb je nog een... was dat de event van deze week? Ja, van deze weekend?
1: Ja, ik wil toch nog even voor even iemand die misschien iets heel anders wil, toch even tippen. We gaan even een beetje terug naar het mooie zuiden daarvoor. Daar is namelijk de Nederlandse Dansdagen. En dat vindt plaats elk jaar in Maastricht. Vanaf 2 oktober tot en met 8 oktober. Dan staat Maastricht in het teken van dans. Met hele mooie optredens van internationale en nationale dansgezelschappen. Echt de moeite waard. Heel leuk om eens een keer te zeggen in het theater. Laat het over je oor heen komen. Onder andere hebben ze nu ook een mooi concert. Eigenlijk een voorstelling wat een eerbetoon is aan Van Manen. Hans van Manen die is dit jaar overleden. Zeer grote naam in de danswereld van wereldwijd eigenlijk. Zeer bekend. Ja. En daar gaan ze ook een eerbetoon aan doen. Met heel bijzonder met diverse professionele gezelschappen op dansgebied. Dus dat is ook echt wel heel wat anders. Loont zich echt om... een keer de reis naar Maastricht weer eens te nemen. En wat sowieso leuk is voor iedereen vrij beschikbaar... is de dansstand op het Vrijthof. Daar kun je gewoon voor een klein bedrag kun je daar heel mooi gaan dansen. Van ballroom dancing ook. En line dancing doen ze. Van alles en nog wat.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. Zeker de moeite waard om naar het zuiden te gaan.
1: Ja, ik heb voor...
0: zeker. 100% een bomvol programma. Dankjewel Guido. Zo meteen... heb ik de bizarste feitjes op een rij gezet van de mensheid. Heel bijzonder. En wat is waarvoor is ketchup gebruikt in 1830? Dat hoor je zo meteen. Naar de Rolling Stones, Angie.

0: Ja, de Rolling Stones. Angie. Iets over zeven hier. Op jouw vrijdagavond met Guido en Sander. Ja, en zometeen heb ik opmerkelijke zaken op een rijtje gezet voor jou. Opmerkelijke dingen die jij misschien nog niet wist. En ja, misschien wel leuk zijn om te weten. Want hoe lang sta jij bijvoorbeeld je hele leven al voor een groen licht te wachten? Heb je een gok?
1: Op groen licht?
0: Op groen licht.
1: Van wat? Het stoplicht?
0: Het stoplicht.
1: Ja, het stoplicht. Dat is een AMLO.
0: Ja, hoe lang denk je dat je ongeveer in je leven lang staat te wachten?
1: Oh, sorry.
0: Voor een groen licht?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Nou, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen.
2: Hey, weet jij waar je naar luistert?

En we gaan zometeen nog eens doen met dieren. Dat klinkt trouwens heel erg vies. En we hebben nog een nummertje van de oude doos. Naar de Sugar Babes, about you now.

0: Ach, wat een heerlijke klanken van George Ezra, Shotgun. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en een wat ouder popnummertje, maar het blijft altijd heerlijk om naar te luisteren. En het blijft altijd wel ook alweer eigentijds natuurlijk. Wat heeft de mens en een banaan, wat hebben die met elkaar gemeen? Dat hoor je zo meteen.
1: De Vrijdagavondborrel presenteert met gepaste trots een liedje uit de oude doos. Vandaag uit het jaar...
0: 1988. Jazeker. En als ik zeg The Man in the Mirror, dan heb ik het natuurlijk over...
2: The King of Pop.
0: Ja, dat is...
2: Michael Jackson.
0: Inderdaad, Michael Jackson. Ja, want The Man in the Mirror is een van de meest geprezen en krachtige nummers van de Amerikaanse zanger Michael Jackson. Het werd in januari 1988 uitgebracht als de vierde single van zijn legendarische zevende studioalbum Bad van 1987. In tegenstelling tot veel van zijn andere grote hits werd het nummer niet door Michael Jackson zelf geschreven, maar door het schrijversduo Glenn Ballard en Seddon Garrett. De productie lag in handen van Jackson en de iconische producer Quincy Jones. Had je het gedacht dat het nummer niet zelf eraan was geschreven?
2: Nee, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat hij alle nummers zelf uit eigen inspiratie had gehaald.
0: Ja, dat dacht ik ook. Als je denkt aan Michael Jackson, wat denk je dan aan?
2: Wat denk je dan aan? Ja,
0: pedofilie?
2: Nou, nee. Ja, daar is hij volgens mij ook uiteindelijk ook niet voor veroordeeld, toch?
0: Nee, dat kan niet, want hij was dood.
2: Oh, dat is nadien pas allemaal duidelijk geworden.
0: Nadien is dat volgens mij allemaal een beetje naar boven gekomen. En dat kunnen ze dan niet meer voor veroordelen, want ja, dan ben je toch al dood.
2: Ja, nee, ja, klopt inderdaad. Ja. Nee, wat denk ik aan bij Michael Jackson? Ik denk toch aan zijn zwarte lange haren en zijn hoedje.
0: Ja, inderdaad. En de moonwalk, hè?
2: Toch de moonwalk? Ja, ik was in twijfel of het de moonwalk heette. Maar ja, uiteraard de moonwalk. Ja. Ja. Het witte handschoentje.
0: Zeker. Dat staat hij zeker onbekend. Zoals al zeg, de King of Pop. Hè? Dan zeggen we de King of Pop, zeg je ook wel Elvis. Ja. Ook wel King of Pop. Hè?
2: Ja, voorloper.
0: Als jij nou even de twee Kings of Pops langs elkaar zet. Hè? Michael Jackson en Elvis. Hè? Twee legendarische artiesten. Welke heeft voor jou de voorkeur?
2: Dan ga ik toch voor Michael Jackson.
0: Ja, is toch wel eigen tijd meer poppy, ja. Toch?
2: Ja. Ja, Elvis is heel leuk, maar ja, voor die tijd ook revolutionair. En dat was Michael voor zijn tijd ook. Maar ik denk nog altijd dat heel veel artiesten nu nog altijd inspiratie wellicht halen uit de muziek van Michael Jackson.
0: Ja. Ik heb afgelopen jaar nog de docufilm gekeken van Michael Jackson.
2: Oh ja, ik ook. Oh, wat toevallig. Ik ook.
0: Zeker. Dat is zeker de moeite waard om naar het vervolg te gaan. Want er komt er namelijk een deel 2 uit. Volgens mij komt die dit jaar nog uit. Dus,
2: Was dat afgelopen jaar of was dat dit jaar?
0: Dit jaar.
2: Nee, dat was dit jaar.
0: Afgelopen jaar, dit jaar.
2: Dit jaar geweest. Ja,
0: ja, nee, zeker. Ja. Echt een zeer, zeer mooie docufilm over het leven van de King of Pop zelf.
2: En over Bubbles. Hè?
0: En over Bubbles. En Where is my nose?
2: Where is my nose?
0: Ja, want zoals iedereen Michael Jackson kende, had hij ook een nieuwe neus. Ja, zometeen ga ik vertellen wat een banaan te maken heeft met de mens.
2: Oh.
0: En dat heb ik zo meteen voor jullie klaar.
2: Wat heeft dat te maken met Michael Jackson?
0: Nee, dat heeft niks te maken met Michael Jackson. Maar wel op de radioshow die we aan het doen zijn.
2: Ah, ja.
0: En zo meteen heeft Guido nog voor jullie een bijzondere dag waar die het over wil hebben. Toch,
2: ja,
0: Guido?
2: Ja, beestig goed.
0: Beestig goed, godverdorie. Wat ben je te goed. Maar dat hoor je allemaal na Michael Jackson, The Man in the Mirror. De oude doos van de Sima Sanders Show van deze week.
2: Mooi.
0: Daar komt hij, Michael. Take it away.

0: En daarvoor natuurlijk Michael Jackson, Man in the Mirror. Dat was deze week de oude doos. En ja, we gaan een nieuwe doos openen, namelijk het Weekend Waanzin.
1: Weekend Waanzin!
0: Ja, en deze week in de Weekend Waanzin dan gaan we het, heb ik wat korte, bizarre feitjes voor jou op een rijtje gezet. Over mensen, over dieren, van alles en nog wat. Ik denk nou leuk om jouw weekend mee af te trappen. We beginnen eerst over neuriën, want sluit je mond en probeer eens te neuriën. Doe eens. Lukt best, toch?
2: Ja,
0: knijp nog eens in je neus en de muziek stopt meteen, want de lucht kan nergens meer heen.
2: Hoe bedoel je dat nou?
0: Als jij je neus dichtknijpt,
2: ja,
0: dan kan de lucht nergens meer heen.
2: Ik zal het even doen, hè? Ja.
0: Dat gaat niet, hè?
2: Nee, inderdaad. Nee, ik wist dat helemaal niet.
0: Zit je...
2: Ongekend.
0: Dan gaan we het hebben over stoplichten. Want zit je weer te vloeken omdat het licht weer eens op rood springt?
2: Ja.
0: Wen er maar even aan. Want gedurende je leven sta je ongeveer 2 volle weken te wachten op groen licht.
2: Jezus.
0: Ja, prima moment om naar de radio te luisteren, toch?
2: Dat is wel 100% waar. En vooral zijn leuke muziek en leuke DJ's daarbij staan. Maar ja.
0: Vooral leuke DJ's, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Daarna gaan we gaan het hebben over een banaan namelijk. Want kijk eens naar de persoon die naast je zit. Of ja, tegenover mij in dit geval.
2: Ja.
0: Sidekick. Zie je de gelijkenis al? Wetenschappers hebben ontdekt dat wij mensen voor maar liefst 50% hetzelfde DNA hebben als een doodgewone banaan.
2: Oh.
0: Ja, een bizar idee bij je ontbijtje, toch?
2: Heel gek. Dus zit ik gewoon de helft van jezelf aan te eten.
0: Ja, in principe wel. Bizar toch dat je zeg maar het menselijk DNA kan vergelijken. Of dat die eigenlijk 50% hetzelfde is als een banaan DNA.
2: Ik vraag me af wie op het idee is gekomen om dat te gaan onderzoeken. Hoe dan?
0: Zal mensen van de Unie zijn, toch?
2: Ja, het zou zo wel kunnen, ja.
0: Ken jij wombats?
2: Ja, dat zijn die dieren uit Australië, toch?
0: Ja, schattige buideldieren.
2: Ja.
0: Ja, want er is een hele bijzondere... anatomie rond de wombat, namelijk. Ze schijten altijd in een perfecte kubusvorm.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Als een dobbelsteen dan?
0: Ja, nee, gewoon kubus. Een kubusje.
2: Echt waar?
0: Ja, 100%.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en de blauwe vinvis is het grootste dier op de wereld, op aarde. Maar de verhoudingen zijn pas echt bizar als je naar de binnenkant kijkt, namelijk van het bijzondere visdier.
2: Oh.
0: Want alleen de tongen van het gigantische zeewezen weegt al... evenveel als een compleet volwassen olifant.
2: Zo.
0: Ja.
2: Bizar.
0: Ja, stel je die mond inhoud eens voor als wij dat zouden hebben. Dat zou heel moeilijk praten zijn.
2: Dat gaat helemaal niet. Nee, onmogelijk.
0: Hou je van ketchup?
2: Soms.
0: Als je nu last had van je darmen, loop dan naar de drogist voor een vloeistoffen voor een pilletje natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Daar is wel een oplossing voor. Maar ja. In Amerika in 1830... deed je dat ook, maar dan kreeg je een fles ketchup mee naar huis.
2: Echt waar?
0: De tomatensaus werd destijds namelijk verkocht als officieel medicijn tegen diarree.
2: Oh.
0: En dan heb ik de laatste voor jou op een rijtje gezet, of het laatste itempje. Namelijk de aansteker, want we denken vaak dat de lucifers de basis was voor vuur in je broekzak.
2: Maar in je broekzak?
0: Ja, voor vuur in je broekzak.
2: Hoe bedoel je in je broekzak? Waar heb je allemaal dat vuur zitten? Waar laat je dat dan?
0: Dat is de... Ik ga gewoon door.
2: Waar laat je dat dan, Sander?
0: Maar de geschiedenis...
2: Waar laat je dat dan?
0: De geschiedenis liep andersom. Want de eerste mechanische aansteker werd al in 1823 uitgevonden.
2: Oh, zo
0: ja,
2: vroeg al.
0: Ja, pas 3 jaar later werd de simpele lucifers uitgevonden.
2: Ja, maar
0: dus
2: toch,
0: precies andersom.
2: Ik denk wel dat ik snap hoe dat kan.
0: Ja?
2: Ja, ik denk, zou het niet te maken hebben toch met bijvoorbeeld ook destijds dat op een gegeven moment met het schieten van kruid. Dat ze denken van het aansteken van vuur met het schieten van pistolen vroeger of van geweren. Zou het daarmee niet te maken hebben?
0: Zou best kunnen, dat weet ik niet. Het zou best kunnen, ik geloof jou gelijk. Dan kun je
2: niet te vaak doen hoor.
0: Nee, maar daar kun je wel eventjes induiken zo meteen, toch?
2: Ja, kan je zoeken.
0: Zo meteen heb jij beestig nieuws, toch?
2: Beestig nieuws, beestig goed.
0: Nou, helemaal goed.
3: Hey, weet jij waar je naar luistert?
0: Geen idee.
2: Ik ook niet.
3: Uiteraard, naar de Siem en Sander Show.
0: Het zou best kunnen. Ik geloof jou gelijk. Dan kun je
2: niet te vaak doen, hoor.
0: Nee, maar daar kun je wel eventjes induiken zo meteen, toch?
2: Ja, kan je zoeken.
0: Zo meteen heb jij beestig nieuws, toch?
2: Beestig nieuws, beestig goed.
0: Nou, helemaal goed.
3: Hey, weet jij waar je naar luistert?
0: Geen idee.
2: Ik ook niet.
3: Uiteraard, naar de met de Siem en Sander Show.
2: Oh ja, en Guido vandaag.
0: En Guido.

0: nummer Fantasy van Earth, Wind & Fire komt alweer uit 1977 en werd geschreven door de bandleider Maurice White na het zien van een science fiction film. Het nummer is een spirituele uitnodiging om te ontsnappen aan de harde realiteit naar een utopische wereld vol positiviteit. Oh. En dat hoor je ook goed terug in de klanken van deze geweldige Earth, Wind & Fire band.
1: Geweldig, echt wel een van mijn guilty pleasures, denk ik.
0: Ja, Guido.
1: Fire.
0: Ja, zeker. Dat geloof ik gelijk. En het blijft gewoon
1: tijdloos.
0: Goed. Het blijft gewoon tijdloos, ja. En goed. Wat nog meer tijdloos is Guido de Bruy natuurlijk hier op
1: nou,

0: Oh.
1: Ja, want wat hoor ik nu zich allemaal?
0: Ja, van alles.
1: Ik hoor van alles.
0: Hoor van alles.
1: Ja.
0: Wat hoor ik daar?
1: Oh, wat hoor ik daar? En wat komt hier nu binnen?
0: Wat hoor ik daar?
1: Er zijn er als de kippen bij. Toch, Guido?
0: Als de kippen bij voor alles en nog wat.
1: 100%.
0: Ja.
1: Nou, het gaat helemaal los hier.
0: Oh, die hebben ruzie.
1: Ja, zeker.
0: Oh, leg ons twee wel soms tussen de nummers door af en toe.
1: Dat intro, dat wil niks anders zeggen dan dat jij wat gaat vertellen over dieren, toch?
0: Wij gaan wat vertellen over beesten, over dieren, Sander.
1: Ja, doe eens lekker beestig vandaag.
0: Ja, beestig. Want ja, zoals allicht onze liefhebbers, onze huisdierbezitters, onder luisteraars van ons. Ook laat even weten, wie heeft er allemaal een huisdier? Laat ons ook even weten bij App de DJ. Misschien wel leuk. En vertel ook vooral even de meest creatieve namen wat je ze hebt gegeven. Sorry, even tussendoor. Maar nee, want tuurlijk, want zondag bij iedereen rood, zwaar omcirkeld in de agenda van iedereen staat. Zondag 4 oktober, want dan is het. Wat is het dan, Sander?
1: Werelddierendag.
0: Hey! Werelddierendag.
1: Tutu.
0: Ja.
1: Vertel eens, wat gaan we dan doen die dag?
0: Wat gaan we die dag doen? Nou, in ieder geval, die dag zetten wij onze huisdiertjes al een beetje extra in het zonnetje. En misschien ook in de dierentuin en Zoopark Overloon of in de Gaia Zoo in Kerkrade. Dat zal vast aan de gang geschonken worden. Even een leuk praktisch zaakje, want ik wist dat dus helemaal niet. Ik zie dat hier net. Weet je wie dat namelijk heeft? Waar het van komt, Dierendag?
1: Dat heb je enig idee? Oh, dat is een soort van algemeen. Ik denk door het Wereld Natuurfonds.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, het waarom kop 4 oktober? De datum komt van Franciscus van Assisi. Ken je hem, de beste man?
1: Nee, zeg mij niks.
0: Ja, deze monnik is een monnik en die hield heel erg veel van natuur en de dieren. En hij stierf op 4 oktober 1226.
1: Oh, sorry.
0: Ongelooflijk. Oh. Oh, die heeft het gezellig, die kat.
1: Nou, hallo, gaan we het door? Ja, vertel verder.
0: Ja, maar in ieder geval dat. Hij stierf op 4 oktober 1226. En daarnaast is ook wel zo, in 1929 is de dag gekozen op een congres in Wenen om de bescherming van dieren te starten.
1: Oké.
0: Even tussendoor, dat je het maar weet.
1: Ja, tussen de zoemende patatten door.
0: Precies. Maar wat ik even met jou wat leuks, ik heb ook een heel iets leuks voorbereid. We gaan namelijk een aantal dilemma's doen rondom huisdieren. Sander, hoe vind je dat?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan meteen de eerste starten. Namelijk, moet jouw huisdier vanaf nu altijd tussen jullie inslapen? Of mag je huisdier nooit meer de slaapkamer in? Wat zou je kiezen?
1: Tussen inslapen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Echt waar, dus dan mag je nooit meer naast jouw partner slapen.
1: Oh, wacht, was dat te vergelijken? Sorry,
0: dat is toch gelijk. Nee, dus je huisdier moet toch altijd tussen je in of mag nooit meer op de slaapkamer?
1: Dan doe het toch met de partner.
0: Toch de partner, ja. Dan komt hij er al goed vanaf. Nou, dan heb ik een volgende. Zou jij liever willen dat je huisdier... heb je huisdieren?
1: Ja, ik heb 2 honden.
0: 2 honden?
1: Ja, zeker.
0: En wat heb je nog meer gehad in het verleden?
1: Een kat.
0: Een kat? Hoe heette die?
1: Max. Een hele misselijke kater.
0: Een misselijke kater ook.
1: Een misselijke kater.
0: Dat bedoel je als je op zaterdagavond op stap bent geweest, bedoel je?
1: Nee, dat was nog een misselijkere kater dan over het algemeen als je dronken hebt, zeg maar. Dat was eigenlijk gewoon een kutkat.
0: We schelden niet als je op de lokale
1: sorry,
0: radio.
1: Oh nee, sorry. Het was gewoon een vervelende kat.
0: Een vervelende kat. Nou, vooruit.
1: Oké, volgende dilemma.
0: Volgende dilemma.
1: Ik hang aan je lippen.
0: Ja, ga je liever op een luxe all-inclusive vakantie zonder je partner, maar met je huisdier? Of op een low-budget kampeervakantie met je partner, maar zonder je huisdier.
1: En doe het toch maar all-inclusive.
0: Met je huisdier, en dan laat je je partner thuis.
1: Ja, zeker. Lang, gewoon lekker thuis.
0: Die heeft zeker gevreten dan. Het is ongelooflijk.
1: Ja, het is wel.
0: Het
1: is wel. Nee, je moet even een balans zien. Het is wel all-inclusive tegen low-budget vakantie.
0: Ja, met tunnel floor.
1: Ja, met tunnel floor.
0: Met tunnel floortje. Ja.
1: Je hoeft niet ongegeneerd hier de naam meer op de radio.
0: Wat? Hoezo?
1: Ja, die hebben ook een privéleven, die honden.
0: Ach, ja, die wel. Ja, die hebben hondenleven. Ja, die hebben het goed daar. Ja. Nou, dan is het oké.
1: Deze vind ik ook... Met alle kippen bij weer, hè?
0: We zijn er als kippen bij. Heb jij liever een hond die altijd tegen het been van je bezoek oprijdt? Of een kat die recht in het gezicht van je bezoek springt zodra ze binnenkomen?
1: Ik heb een hekel aan katten, dus doe mij maar een hond.
0: Ja, een rijdende hond tegen het been van het bezoek. Ja?
1: En dan sowieso... Boontje komt als een loontje en zaadje komt als een laadje. Hè?
0: Een zaadje op een laadje?
1: Zaadje komt op zijn laadje, hè?
0: Dat vind ik een beetje vaag. Nee, niet zo goed. Niet zo goed. Hey, daar hebben we nog één. Deze vind ik ook wel heel mooi. Namelijk...
1: Ik ben er niet om goed te zijn, gewoon om aanwezig te zijn. Hè?
0: Oh ja, ja. Loop jij liever een week lang rond in een matchend panterprint trainingspak met je kat? Of moet je hond elke dag uitlaten in een felroze glitter hondenbuggy?
1: De eerste nog even kort.
0: Dat is, loop je liever een week lang rond in een matchend panterprint trainingspak met je kat? Of moet je hond elke dag uitlaten in een felroze glitter hondenbuggy?
1: De hond.
0: De hond in een roze glitterbuggy.
1: Ja, want ik heb meer met honden.
0: Ik zie jou lopen door het panningencentrum met die glitterbuggy. Ja, dan hebben we nog een kijken. Even kijken, wat is nog de leukste? Ja. Ja, even kijken wat hebben we
1: hier kort,
0: nog.
1: Want er staat een liedje voor jou te wachten. Want je hebt ook een speciaal nummertje voor aangevraagd voor alle huisdieren onder ons, toch?
0: Ja, dan is de laatste. Dit is ook even terug op relatievlak. Zou je een relatie beëindigen als je nieuwe vlam allergisch is voor je huisdier? Of als je huisdier je nieuwe vlam totaal niet moet en continu naar hem of haar grond of blaast?
1: Doe de laatste maar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Huizen, nieuwe vlam, totaal. Ik moet continu naar hem of haar grond of plaat. Nou, dat was hem weer, jongens. Dat was ons even een leuke. Dus we wensen voor iedereen...
1: Wat
0: een dilemma's. Ik hoop dat je er zelf in je relaties of waarden ook minder hebt. En we wensen even namens, ook namens Sander, het trotse bezitter van Teuntje en Floortje. Twee hele mooie
1: 100%.
0: Honden. We wensen jullie een hele mooie dierendag op 4 oktober, aanstaande zondag. Voorwen jouw hond, kat, cavia, aquarium, visjes, heel goed.
1: Ja, zeker. En zometeen voor jou thuis de vertaalplaat. Dan hebben we weer een liedje vertaald van het Engels naar het Nederlands of van het Nederlands naar het Engels. Dat hoor je zometeen bij de Guido en Sander Show. Mijn eerste nummertje van Guido, de Culture Club, Karma Chameleon.
0: Daar gaan we.
1: Naar aanleiding van de dieren. Van het beestige journaal.
0: Daar gaan we.

0: Dierendag.
1: Zeker.
0: 4 oktober. Hij staat over de deur. Dan kun jij je hondje of kat fijn verwennen. Ja, ik dacht dat we nog even tijd over hadden voor de vertaalplaat, maar dat hou je voor ons, van ons te goed voor volgende week. Ja, volgende week is onze collega Siem er weer bij, dus...
2: Jazeker, dan ben ik er niet meer.
0: Dan ben jij een exit, Guido.
2: Dan heb ik een exit, ja?
0: Dan ben jij exit, zeg maar.
2: Nooit meer terug.
0: Nee, niet nooit meer terug.
2: Oh, gelukkig.
0: Maar voor volgende week eventjes wel.
2: Oh, vooruit dan.
0: Is dat erg?
2: Nou, in dit geval niet zo, denk ik.
0: Ja, zometeen gaan we nog lekker afsluiten, de Siem & Sander Show. De laatste minuten tikken weg op de klok voor de vrienden van het NOS Journaal. Dus... tot zo.
3: Ja, maar heel eventjes. Zo meteen gaan we weer een potje ouwehoeren. Maar nu eerst een nummertje.
0: Ja, daarna Samuel Welten en Russo Bloem.
2: Mag ons wel een half minuutje.

0: Ja, en nummer 1 in de top 40. Dit nummertje, geweldig. Leuk om naar te luisteren. En wij gaan afsluiten hier bij de Sien en Sander Show. Of bij de Guido en Sander Show.
1: Jazeker.
0: Ja, hoe vond je het, Guido, weer deze uitzending?
1: Genieten.
0: Ja, genieten. Met hoofdletter G. Ja, wij gaan, zoals ik al zei, afsluiten met een dankwoord aan de luisteraars uiteraard voor thuis. Fijn dat jullie weer geluisterd hebben. En volgende week zijn Simon en ik er weer met onder andere de randomizer, de weegwiezer, de streekgeruchten, opmerkelijk nieuws, de groeten aan de baas, het toppertje van de week, de formulijzen en de streamingstips. Wij blijven helemaal steady. Tot volgende week. Hoi hoi.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegste in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

En dat ben ik natuurlijk, Wil Wijnhoven. Welkom bij Twee Uurtjes Blues Traffic, vrijdag 2 oktober. We gaan vanavond weer eens lekker er tegenaan met bluesmuziekjes. Ik ben een beetje slecht van stem. Ik heb al een radioprogramma achter de rug. Ik ben ook niet in de studio eigenlijk, want we hebben een feestje van P&M bij Café Tinus. Dus dit is een opname, niet live, maar ik hoop dat ik jullie toch kan verblijden met leuke muziekjes. Te beginnen bijvoorbeeld met een Belgische formatie. David Ronaldo en The Dice hebben verleden jaar een mooi album uitgebracht. Sick String Preacher. Ik heb ze meerdere malen gezien live op het podium. En daarom hebben wij ook gedacht met Blues Traffic Live om deze te contracteren op 7 november in Dock 6. Dus hou je van deze muziek? Kom dan zeker naar Dock 6 op vrijdag 7 november. We gaan luisteren naar het nummer Southbound Again van David Ronaldo en The Dice.

David Ronaldo and the Dice. Te zien op 7 november in Dock 6 bij Blues Traffic Live. We gaan een beetje de Southern Rock kant op. En dat wil ik gaan doen met een band die uit South California komt. Namelijk Robert John of the Wreck. Een poosje geleden een album uitgebracht. Wreckage Volume 3. Sorry. En daarop staan een paar prachtige nummers. Een van die prachtige nummers vind ik Run Back to Me. Is een goed voorbeeldje van hedendaagse Southern Rock.

Zelfs een ballad kan mooi zijn in Southern Rock. Dat bewijst Robert John en The Wreck met een hele mooie uitvoering van Run Back to Me. We gaan terug naar 1994. Ik leerde deze band kennen op Pinkpop 1976 en heb ik het over The Outlaws. Ik heb ze nog een keer gezien in Chiwe in Baarlo. Ik weet alleen meer het jaartal, maar dat was toen ook een formidabel orkest. Maar dit is wel een band met heel veel bandwisselingen. Van de originele bezetting leeft niemand meer. En dat is best wel spijtig, want ze maakten best wel lekkere, stevige muziek. We gaan luisteren naar Diablo Canyon uit 1994 van het gelijknamige album.

De Guitar Army, de Outlaws met het fantastische Diablo Canyon van het gelijknamige album. Prachtig. We gaan naar iets nieuws. Naar Waylon Walker, een Canadese bluesgitarist. Leider van zijn eigen band, Waylon Walker Band. Songwriter en zanger is die. En met zijn nieuwe album Bluesman is dat zijn 8e album die bij het Amsterdamse blueslabel, moet ik eventjes kijken hoe de naam erover van is, Double Trouble Records is uitgebracht. En dat allemaal in eigen beheer. Dus fantastisch werk levert die gast. We gaan luisteren naar Waylon Walker met het nummer It Takes Time.

It Takes Time. Ja, het heeft ook tijd geduurd. Waylon Walker van zijn allernieuwste album Bluesman. Prachtig nummer. We gaan naar een platenlabel, een blueslabel opgericht door Randy Shortcoff. Ja, misschien zegt de naam jullie niks, maar misschien wel Delta Groove. En dat was een blueslabel vol met grote artiesten erin, zoals Kid Ramos. Big Pete heeft er nog zelfs een cd opgenomen. En Randy Shortcoff hebben we vaker gezien op Moulin Blues met onder andere de Manish Boys. En die geeft destijds, de label bestaat niet meer sinds het overlijden van Randy Shortcoff, maar die gaf diverse bluesbands de mogelijkheid om goed materiaal op te nemen. Dat geldt voor de Insomniacs, ook een band die Jim Blues produceerde en in 2007 een plaat uitbrachte, Left Coast Blues. En daar staan een paar fantastische nummers op. I'm Not Sorry, zo heet een van de nummers die op dat album staat. Moeite waard om te luisteren.

I'm not sorry. Nee, ik vind het ook niet. Nee, ik zeg er ook geen excuses voor. De Insomniacs, I'm not sorry. Mooie muziek. We gaan naar een van de allerbeste mondharmonica-spelers van deze eeuw. Helaas in 1996 overleden. Nee, dat is trouwens niet van deze eeuw. Vorige eeuw was het, sorry. We hebben het over William Clark. Die heeft diverse albums uitgebracht. Heeft met diverse grootheden gespeeld. Maar zelfs ook een heel groot, beroemd mondharmonica-speler. Ik heb hier een nummer van hem. Dat is na zijn dood is dat album uitgebracht. Dat is getiteld One More Again. Het zijn nummers die misschien nooit uit zijn gebracht of zijn geremasterd. Maar het is in ieder geval een leuk albummetje. William Clark, I got my back's packed.

Zo, dat was even een heftig stukje blues, garage rock van het Haarlemse duo The Pig Noise Willys. En de duo bestaat uit Joost Varkenvisser en Pieter Kamp. En die hebben dat samen opgenomen. Prachtig albumetje, lekker stevige garage blues, zoals we het kennen van onder andere de Cuban Heels. We gaan door met een jongeling. Hebben we ooit gezien op het

podium van Moulin Blues. En dat was toen toch wel, moet ik zeggen, een hele mooie sensatie. Ik heb het over niemand minder dan Crestone Kingfish. Zo, ja, nee, wacht, hij gaat fout. Die moest ik eigenlijk hebben. Crestone Kingfish Ingram heeft een tijdje terug het album Hard Road uitgebracht. En ik vond daar een kippenvelwaardig nummertje op staan. Het heet namelijk Clearly. En dat vind ik nog steeds een mooie nummer. Daarom draai ik het nu ook.

Chris Stone, Kingfish Ingram, met het nummer Clearly van zijn recente album Hard Road. Het blijft een fantastische gitarist die we ook mogen hebben aanschouwen op Moulin Blues enkele jaren terug. We gaan naar Janie Gross. Dat is een in Amerika vrij bekende Amerikaanse roots, rock en bluesmuzikante. Singer-songwriter die een prachtige mooie stem heeft die soul combineert met blues en Amerikanen. We gaan luisteren naar een nummer van haar album Music House, getiteld Running Ratched.

Jenny Gross, zo heet deze dame, met het hele mooie Runnin' Ratch van haar recente album Music House. De tijd gaat snel, het eerste uurtje zit er bijna op. Ik wil dat ook gaan afsluiten met een passend nummertje, namelijk eentje van Bywater Calder, Canadese band die veelvuldig in onze contraille optreedt en veel succes heeft. Hun laatste album Broken Souvenirs spreekt boekdelen. En daarom ga ik ook afsluiten het eerste uurtje met het nummer No One Else. Ik heb nog steeds een kikkertje in de keel. Maar dat komt wel goed. We gaan luisteren. Tot zometeen naar Journaal en Reclame. Hey!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede uurtje van Blues Traffic. Dat opende ik met King King van een live album. En het nummer heette You Stop the Rain. En als je van die muziek houdt, hou het dan goed in de gaten. Want ze komen bij Oje. Het is wel op 27 maart 2027. Maar je kunt nieuwe kaartjes boeken. €30 kosten de kaartjes. Maximaal 4 tickets per persoon. Het begint om 7:30. En het voorprogramma is in handen van Docco Sam. En is Magnetones dus. King King, 27 maart, bij Café Otje. En als je een kilt hebt, moet je die gewoon eens aandoen. Dat doe ik ook. Dan zien we ons daar wel. We gaan naar Nederland. Daar zit nog zo'n garage blues rockband, namelijk The Bird Experience. We hebben een album uitgebracht onder de gelijknamige naam The Bird Experience. Maar dat staat boordevol. Fantastische tracks. Luister maar eens naar If That Could Dance.

The Bird Experience, If Dead Could Dance. Ja, dat zou ik niet durven te zeggen. Ik heb nog nooit een dode gezien teruggekomen die me dat vertelde. Maar de muziek is wel lekker. Even kijken, we gaan naar Australië. Vroeger was het een heel stuk van Nederland naar Australië. Dat was toch een beetje een link. Veel mensen gingen naar Australië om daar te wonen, te werken, et cetera. Heden ten dagen is het muzikale weggetje naar Australië, maar heel kort. Heel klein zelfs. We gaan naar Dave Hall, een Australische slide blues rock gitarist die nogal van stevig aan poten houdt. Dat kun je wel horen op diverse albums die hij heeft gemaakt. Ik heb hier het album voor me liggen, Short Fuse Blues. En daar wil ik het nummer van gaan draaien, getiteld Take a Swing.

Van Australië gaan we naar de States. Daar zit een Amerikaanse, natuurlijk een Amerikaanse zangeres, gitariste Sari Shore. En op 9 oktober komt haar nieuwe album Running Wild uit. Inmiddels is er al een single van afgekomen. Ik heb het album al in handen en daarom koos ik voor een ander nummer van deze dame, die behoorlijk aan de weg timmert, moet ik zeggen. We gaan dus luisteren naar Man on Fire. Wat ze daarmee bedoelt, ik durf het bij God niet te zeggen.

De Reverend Shawn Amos met het nummer Going to a Go-Go komt van zijn 9e studioalbum Dance Party, dat volstaat met eigen werk en covers. En Going to a Go-Go, ja, de jongeren onder ons kennen het misschien wel van de Rolling Stones of misschien wel van een andere, weet ik het. Maar origineel is het van Smokey Robinson en The Miracles uit de jaren 60. Heel mooi nummer. We gaan naar een duo, Elon McKnight en Bob Bogdell. Twee gitaristen, of twee muzikanten. De ene zinger-gitarist en de andere bezigt de mondharmonica. Prachtig duo is het eigenlijk. Je moet wel een beetje wennen aan de muziek van de band, maar het is best de moeite waard. Het is een beetje een mix van blues, country en roots. We gaan gewoon eens even luisteren wat de gasten ervan afbrengen. Zou ik het moeten hebben, maar is me die ervan afgesproken? Zet ik hem er gewoon opnieuw op, geen enkel probleem. Daar komt die hele mooie nummer. Pojo's Place is ook een single afgetrokken van het album wat ze gemaakt hebben.

Elin McKnight en Bob Bogdell. Bojo's Place, zo heet hun nieuwe single. We gaan naar Ben Poole. Die heeft een nieuw album uitgebracht. Na in 2018 het album Anytime You Need Me, zeer lovend gecritiseerd, uitgebracht te hebben, kwam die vandaag, 25 september, met een nieuw album, getiteld Post-Midnight Behavior. En op dat album werkt hij met een paar mensen samen, zoals bijvoorbeeld Alice Bailey en Ollie Brown. En dat levert toch wel een paar fantastische nummertjes op. En dat hebben we kunnen horen op het bluesfestival De Doolhof afgelopen september. Daar gaf hij zijn beste weg op het podium samen met Guy Smeets, die helaas niet op het album meespeelt. Maar dat maakt niks uit. We gaan lekker luisteren naar Ben Poole samen met Alice Bailey en Ollie Brown naar het mooie Runaway Souls.

Ben Poodle samen met Alice Bailey en Ollie Brown, Runaway Souls van zijn recente album Post Midnight Behavior. Nee, ik moet eigenlijk zeggen Post Midnight Behavior. We gaan naar een nieuw talent die een debuutalbum heeft uitgebracht onder de naam I'm in Trouble. Daar geloof ik niks van als ik zijn muziek geluisterd heb. Ik heb het over de 17-jarige Amerikaanse singer, songwriter, gitarist, slidegitarist, mondharmonica speler Jake Soberlak. Hij komt uit British Columbia en mocht een debuutalbum opnemen. En daar heeft hij goed geluisterd naar zijn grote voorbeelden als Peter Green en B.B. King. Hij is groot fan van Otis Spann en daarom heeft hij hem ook gecoverd in het nummer Temperature is Rising. En dat had ik nu erop staan.

Jake Sobolak, 17 jaar oud, van het album I'm in Trouble. Een mooie cover. Temperature is Rising, oorspronkelijk van Otis Spann. Dat mag een jongere doen, maar dat mag ook een ouder doen, zoals in dit geval Tom Principato. Die covert op zijn album Blues Over the Years uit 1996 een nummer van Sunnyland Red. En dat is het bekende Congo Square. 6 minuutjes.

Tom Principato's Congo Square. We zijn er bijna. Twee uurtjes bluestraffic komen aan het einde. Ik wil dat graag afsluiten. Allereerst bedank ik jullie voor het luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn keuze. En dan graag tot de volgende keer. Een apart nummertje. André Hazes samen met Jan Akkerman op zijn bluesalbum. Volgens mij ben ik getrouwd. Ja, daar ga ik tenminste wel vanuit. We gaan luisteren. Tot de volgende keer. De groetjes allemaal. Doei.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.